0: stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: terug voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn twee van de drie wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met twee bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: En een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ah, ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wie de afgelopen tijd langs de Hoever wegreed, heeft misschien een opvallende nieuwe verschijning gezien. Naast camping De Tuintjes staat sinds kort het eerste Wijkamp kippenkar in de gemeente Bergen. Een zelfvoorzienend en verplaatsbaar kippenhok waar 249 kippenvrije uitloopeieren produceren. Voor familie Van Dam bleek het een praktische stap die goed uitpakt.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een automobilist heeft zijn rijbewijs moeten inleveren na een botsing op de Huiswaardeweg in Alkmaar. De aanrijding gebeurde op de kruising met de Kanaaldijk. Beide voertuigen liepen veel schade op, maar iedereen kwam met de schrik vrij. De bestuurders reden niet onder invloed, maar toch moest een van hen zijn rijbewijs inleveren. Die krijgt hij terug na afronding van een cursus bij het CBR. En Bergen heeft de auto's afgevoerd. Ondernemers in Egmond aan Zee krijgen geen uitstel van de geplande werkzaamheden in het dorp. Vanaf 1 juni wordt ruim 3 weken gewerkt aan de Voorstraat en de Prins Hendrikstraat. De ondernemers vrezen omzetverlies, maar volgens de gemeente is juni de minst slechte periode. De kans op slecht weer moet zo klein mogelijk zijn om de fietsstroken te markeren met een rode thermoflexlaag. En in de zomervakantie is het nog drukker in het dorp aan de kust. De flexwoningen in Limmen moeten eind september leeg zijn. Dat bericht hebben bewoners van het gebouw aan de Oosterzijweg gekregen. Pro-D66 en de Vrije Lijst hebben raadsvragen over deze kwestie gesteld. Een deel van de flexwoningen wordt bewoond door vluchtelingen. De gemeente heeft een zorgplicht en zou dus wel voor alternatieve woonruimte moeten zorgen. De partijen willen weten wat de plannen van het college daarvoor zijn. De nieuwe 30-kilometerzone op de Alkmaarse Terborglaan is niet correct uitgevoerd. Een Alkmaarder merkte op dat er wel 30 in het asfalt staat, maar dat borden ontbreken. Volgens de verkeerswet geldt de lagere maximumsnelheid alleen als er ook officiële verkeersborden staan. Daarnaast maakt ook de inrichting van de straat uit. De gemeente Alkmaar laat weten dat er nog deze week borden worden geplaatst. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

beeldend kunstenaar Anneke Purmer liep 40 keer dezelfde wandelroute door het landschap van Heilo en Egmond. Haar ervaringen toont ze in een nieuwe expositie in Huis Egmond. De expositie is te zien tot en met 31 mei in Huis Egmond aan de Slotweg 46-48 in Egmond aan de Hoef. Openingstijden zijn woensdag tot en met zondag van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags. Toegang kost €5.

0: En Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buiten uiteindelijk tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in. En hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantjeboeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen, wat ik gedaan heb, is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren, maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jongere lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, saai, of een beetje dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
0: Dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol lichtjes en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaas tijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen pieteren aan touwen, gingen op en neer. En op een troon, in een hoekje, zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten, zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, het is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt. Hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen. Dat zou je het noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Weer druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, goed, dan Abby heeft daar toen 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik er 30 geschreven heb. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: En het deed groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker een merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En baantje is een merk. Dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En supernieuws natuurlijk dat we straks er op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja, Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar heb ik verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken. Zelf verhalen te maken.
2: Nou, ja, okay.
1: We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd.
0: Ja.
1: En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. En omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja. Nou, we kunnen het nog steeds zijn... zien op Videoland, hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken. Met iets vertrouwds, bijvoorbeeld baantje.
0: Ja, zoals
1: of
0: vroeger.
1: Vrouwen, of ja. Zoals, ja, zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger, beetje... op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja, ja. De hele families keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. En we gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ik ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisette pakt uit, Peter Reumer.

0: Zoek je iets speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
4: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd, of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander.
3: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
5: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam, want ze spelen de finale tegen Ajax.
3: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt dat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon en het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Tussen Hemelvaart, 14 mei, en Pinksteren, 24 mei... vinden er een viertal gebedsbijeenkomsten plaats... vanuit de parochie Bron van Levend Water... en de Cornelisparochie als voorbereiding op Pinksteren. Elke avond begint om 7 uur en duurt een goed half uur. De laatste vieringen zijn donderdag 21 mei in de Willy Broderskerk in Heilo, vrijdag 22 mei in de Jacobuskerk in Akersloot en tot slot zaterdag 23 mei de meditatieve Tézé-viering in de Corneliuskerk in Limmen. Leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Zij vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sara gevolgd. Zij leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte. Zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag komt de inspiratie door de kracht van de Torah, ideeën die je leven veranderen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Indiana Welzijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen willen we bespreken. En dan de vlooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan... En dan de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad, hè. En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds, hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat gemeenten zijn... het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum in Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zetten het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen. Dat ik dacht, ja, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog. Dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug, hè?
1: Dan zeker,
0: neem ik het mee.
1: Ja.
0: Ik zei net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben, hè?
1: Ja, er zijn, weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch en daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek, maar het is, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloed onderzoeken. Ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak... dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus echt. Ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk. En
0: dan zeg je het wel als het niet overgaat inderdaad.
1: Maar dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan een relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Is, dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk. Ja. Dus,
0: Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo. Ja. Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja, absoluut.
0: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar vlooien en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, vlooien die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor vlooien om in hoekjes hun... hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor. Hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf. Vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over. Behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen bijvoorbeeld. Ja. En dat is gewoon vervelend.
0: En als ze bijvoorbeeld zandbanken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... Dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben de gewoonte om zand in hun mond te steken. Ja. En dat kan wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat
0: is natuurlijk de boodschap. Opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team, dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja, en teken, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen.
0: Dus zowel de ziekte van Lyme als bij mensen en dieren.
1: Ja, bij mensen en dieren. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
1: Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan, dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van rokers zijn, gevaarlijk is. Ja. Nog niet praten over roken zelf.
0: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En maar de omgeving rookt mee. Ja, dat denken we soms niet, maar ja.
1: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
0: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms op.
1: Ja, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
0: Ja.
1: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
0: Ja.
1: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
0: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar zo, hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
0: Ja.
1: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Nou, over nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
1: Ja.
0: En of je wel of niet naar het buitenland gaat, het is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Dat is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van om de veiligheid van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Ja, vier hoofdletters.
0: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op. Ja,
1: er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar. Ja. En onder nieuws.
0: Het is
1: gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisetteprager@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar het zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil het nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, dat is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering bij je huisdier

0: gaan we een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel.
2: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
3: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
4: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg voor Boezingen-Lieden. 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een automobilist heeft zijn rijbewijs moeten inleveren na een botsing op de Huiswaardeweg in Alkmaar. De aanrijding gebeurde op de kruising met de Kanaaldijk. Beide voertuigen liepen veel schade op, maar iedereen kwam met de schrik vrij. De bestuurders reden niet onder invloed, maar toch moest één van hen zijn rijbewijs inleveren. Die krijgt hij terug na afronding van een cursus bij het CBR. Een berger heeft de auto's afgevoerd. Het landbouwportaal Noord-Holland is overspoeld met aanvragen van boeren en eigenaren van agrarische gronden voor subsidie om maatregelen te nemen die de water- en bodemkwaliteit moeten verbeteren. Daarom kunnen agrariërs in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorlopig geen nieuwe aanvragen meer indienen. In de eerste week kwamen al 169 verzoeken binnen. Volgende week wordt bekeken of er nog extra budget beschikbaar kan komen. De informatie die het college van Dijk en Waard gaf over een drugslab in de Stad van de Zon was onvolledig. Het college stelde dat er geen eerdere meldingen waren gedaan voor de woning waar het lab werd gevonden. Maar Streekstad Centraal had eerder bericht dat het wel zo was. Nu blijkt het college alleen naar de laatste 2 jaar te hebben gekeken. Voor 2024 waren er wel degelijk meldingen, maar die leidden niet tot politie-ingrijpen. Een poging van de bestuursrechter in Alkmaar om een conflict tussen de gemeente Bergen en bouwfraude klokkenluider Ad Bos via bemiddeling op te lossen is mislukt. De zaak draait om een dwangsom voor een woning die Bos wil bouwen aan de Vennewatersweg in Egmond Binnen. Eerst kreeg hij daarvoor een vergunning, maar die werd ingetrokken toen buren bezwaar maakten. De behandeling door de rechter gaat verder op 18 juni. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Als er belangrijke voorzieningen uitvallen, moet u de eerste periode zelfredzaam zijn. Zorg dat u daarop voorbereid bent. We zijn gewend dat alles het gewoon doet. Water uit de kraan, maar ook stroom om te internetten en andere voorzieningen, zoals winkels en ziekenhuizen, draaiende te houden. Tot het ineens niet meer werkt. Onze omgeving is kwetsbaar. Door extreem weer, een storing of een cyberaanval kan alles ineens uitvallen. De overheid en hulpdiensten doen wat ze kunnen. Maar in de eerste 72 uur na zo'n grote storing bent u op zichzelf aangewezen.

0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Radio 80 Nieuwsboulevard.
1: Sisters, how y'all feel?

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
5: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
4: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
6: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
4: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een liveband.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Wakey, wakey.
6: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
7: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
8: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
7: Oeh, oeh, oeh.
9: Kees, ben je daar?
10: Ja?
6: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
11: Hallo.
6: Redactie@rtv80.nl.
8: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
6: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
8: En doen we het stil op de radio.
7: Apart.
8: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een grote stroomstoring heeft vandaag voor problemen gezorgd in Heilo in Egmond aan Den Hoef. Volgens netbeheerder Liander zaten ruim 5000 huishoudens zonder elektriciteit. Ook verkeerslichten vielen uit. Ook het gemeentehuis viel in het storingsgebied. De storing werd iets voor 11 uur gemeld en was rond 1 uur weer opgelost. De oorzaak van de storing is onderwerp van onderzoek. Ondernemers in Egmond aan Zee krijgen geen uitstel van de geplande werkzaamheden in het dorp. Vanaf 1 juni wordt ruim 3 weken gewerkt aan de Voorstraat en de Prins Hendrikstraat. De ondernemers vrezen omzetverlies, maar volgens de gemeente is juni de minst slechte periode. De kans op slecht weer moet zo klein mogelijk zijn om de fietsstroken te markeren met een rode thermoflexlaag. En in de zomervakantie is het nog drukker in het dorp aan de kust. In Dijk en Waard gaat het steeds vaker mis met het scheiden van plastic afval. Daarom start de gemeente een campagne van 120.000 euro... om inwoners beter uitleg te geven wat wel en niet in de PBD-bak hoort. PMD heet voortaan PBD, dat staat voor plastic, blik en drinkbakken. In sommige wijken zit 60% verkeerd afval in de bakken. Bewoners krijgen eerst uitleg en bij herhaling blijft de container staan met een rode kaart eraan. De campagne loopt tot juli. Op het kruispunt van buurtschap Het Kruis bij Heerhugowaard zijn gisteravond 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. De inzittenden raakten bij de aanrijding niet gewond, maar de auto's raakten wel zwaar beschadigd. Het kruispunt van de Jan Glijnisweg en de Rustenburgerweg werd tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor de nodige verkeershinder. De politie heeft de zaak in onderzoek. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Uitgaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: PCC-leerlingen hebben zich ook dit jaar massaal ingezet om geld in te zamelen voor het goede doel. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De PCC-actiedag 2026 heeft het recordbedrag van 35.408 euro opgebracht voor Villa Joep. Op maandag 11 mei overhandigden de leerlingen vanuit verschillende vestigingen van het PCC officieel de cheque aan Joyce van Meij, vrijwilliger van Villa Joep.

0: lights go out. Click. Baby, you're the greatest.
1: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: zoek je iets speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
2: Vanaf 11:30, 11:30 zijn een beetje in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
1: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is deze ochtend opvallend druk op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg. Voor Vijfhuizen 2 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Voor de zesde keer organiseert Stichting Duinbehoud een fotowedstrijd rond de Dag van de Duinen. Wie wint, ziet zijn eigen foto terug in het blad Duin en krijgt de prijs uitgereikt op 26 juni in Castricum. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de themabijeenkomst De Toekomst van het Strand op 26 juni in het Huis van Hilde in Castricum. Foto's insturen kan tot en met 9 juni. Stuur ze in de hoogst mogelijke resolutie naar stichting@duinbehoud.nl onder vermelding van fotowedstrijd 2026.

0: Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen rijden op de A27 Galmere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een grote stroomstoring heeft vandaag voor problemen gezorgd in Heilo in Egmond aan Den Hoef. Volgens netbeheerder Liander zaten ruim 5000 huishoudens zonder elektriciteit. Ook verkeerslichten vielen uit. Ook het gemeentehuis viel in het storingsgebied. De storing werd iets voor 11 uur gemeld en was rond 1 uur weer opgelost. De oorzaak van de storing is onderwerp van onderzoek. Ondernemers in Egmond aan Zee krijgen geen uitstel van de geplande werkzaamheden in het dorp. Vanaf 1 juni wordt ruim 3 weken gewerkt aan de Voorstraat en de Prins Hendrikstraat. De ondernemers vrezen omzetverlies, maar volgens de gemeente is juni de minst slechte periode. De kans op slecht weer moet zo klein mogelijk zijn om de fietsstroken te markeren met een rode thermoflexlaag. En in de zomervakantie is het nog drukker in het dorp aan de kust. De flexwoningen in Limmen moeten eind september leeg zijn. Dat bericht hebben bewoners van het gebouw aan de Oosterzijweg gekregen. Pro, D66 en de Vrije Lijst hebben raadsvragen over deze kwestie gesteld. Een deel van de flexwoningen wordt bewoond door vluchtelingen. De gemeente heeft een zorgplicht en zou dus wel voor alternatieve woonruimte moeten zorgen. De partijen willen weten wat de plannen van het college daarvoor zijn. De nieuwe 30-kilometer-zone op de Alkmaarse Terborglaan is niet correct uitgevoerd. Een Alkmaarder merkte op dat er wel 30 in het asfalt staat, maar dat borden ontbreken. Volgens de verkeerswet geldt de lagere maximumsnelheid alleen als er ook officiële verkeersborden staan. Daarnaast maakt ook de inrichting van de straat uit. De gemeente Alkmaar laat weten dat er nog deze week borden worden geplaatst. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Begin je werkdag in vliegende vaart met hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zondag 14 juni vindt de jaarlijkse jeugdsportdag plaats op de voetbalvelden van Duinrand S. Alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen gratis meedoen aan dit sportieve evenement. Mede dankzij de bijdrage van lokale sponsors.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
3: Vanaf 11:30, 11:30 zijn een beetje in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
2: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
4: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is de compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
2: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekschool Miele Stelle, 1000 Sterren, heeft in de Van Renescholen een goede plek gevonden. We hebben de hele bovenverdieping, zegt Caroline de Nijs. Daar is nu een naaiatelier en de decors worden er gebouwd. We werken nu toe naar de opvoering van 2 musicals. Op 23 mei spelen 23 kinderen de voorstelling Dunne Muren, Boze Buren. Om 15:30 en om 19:30 s'avonds in theaterzaal van de Bergense Scholengemeenschap. Het is een vrolijke musical over bijzondere bewoners in een rusthuis, vol vriendschap, regels en samenleven. Het is voor alle leeftijden leuk om te zien. Een week later speelt op 30 mei in het Vrijzijn Theater in Alkmaar de voorstelling Doodnormale Liefdesverhaal. Een hartverwarmende musical over een meisje uit een rare familie en een jongen uit een gewone familie. Liefde, anders zijn, elkaar accepteren. Het komt allemaal langs.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende, lopende Hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Alkmaar heeft het veelbesproken klaphekje op de Munnikenweg aangepast. Het hekje dat fietsers moet weren van het voetpad leidde tot klachten. De veren van het klaphek waren te strak, waardoor het hekje moeilijk open en dicht ging. De constructie is nu veranderd. Het hek gaat makkelijker open en slaat minder hard terug. Buurtbewoners laten weten tevreden te zijn met de aanpassing. De zogenoemde flexflitser is weer terug in de regio. De mobiele flitspaal staat langs de N242 van Heer Hugo Maart naar Alkmaar. De flexflitser registreert daar de komende maanden snelheidsovertredingen. Het bleek eerder al een plekje dat veel boetes opleverde. In 2024 en 2025 registreerde de flexflitser in de tijd dat hij daar stond elke keer meer dan 5000 overtredingen. Ondernemers in Egmond aan Zee krijgen geen uitstel van geplande werkzaamheden in het dorp. Vanaf 1 juni wordt ruim 3 weken gewerkt aan de Voorstraat en de Prins Hendrikstraat. Ondernemers vrezen omzetverlies, maar volgens de gemeente is juni de minst slechte periode. De kans op slecht weer moet zo klein mogelijk zijn om de fietsstroken te markeren met een rode thermoflexlaag. En in de zomervakantie is het nog drukker in het kustdorp. Het landbouwportaal Noord-Holland is

0: is words in heavy doses.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: In Museum Kranenburg opent op zondag 24 mei de tentoonstelling Dromen in het Duin. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de verfijnde houtsneden en gravures van kunstenaars Bernard Esser, die in de jaren 1920 en 1930 deel uitmaakte van de kunstenaarsgemeenschap in Bergen.
1: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

Goedemorgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zijn fris terug van vakantie, André en ik. Dus we hebben een nieuwe uitzending Kunst Compleet. En ik praat zo meteen met Chris van Beem over zijn werk, maar natuurlijk ook over zijn expositie bij Galerie de Kapberg. En hij heeft ook muziek meegenomen en zelfs nog een kleine platenkast. Twee LP's. Dus we draaien ook weer vinyl vanochtend. En we beginnen met Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

0: Ja, dat was een Wider Shade of Pale, uitgekozen door Chris van Beem. Goedemorgen Chris, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik pak even de platenhoes erbij, want het is hit van aller tijden. Die heb je meegenomen voor ons. Het is echt zo jaren 70.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, daar draaiden wij. Mijn vader en moeder die hadden een boerderij. En de luxe was dat we een wasbak hadden in de slaapkamer van mijn vader en moeder, die gebouwd was rondom een boom. En dat was de enige plek waar je zelf kon wassen.
0: Ja.
1: En dan had ik altijd zo'n oud pick-upje staan en dan draaide ik altijd dat plaatje, zeg maar.
0: Ja, grappig. Ja, het is echt de stijl. Er staat een vrouw op, inderdaad, dik in de make-up. Zo echt de jaren 70. Er staat van alles op, hè. The Small Faces, The Move, The Honey Bus, The Moody Blues natuurlijk, Cat Stevens. Nou, het is echt... En deze Procol Harum, waarom deze keuze?
1: Omdat ik dat eigenlijk wel een mooi nummer vond.
0: Ja.
1: De andere zijn ook mooi, maar ja, ik heb dit nummer gekozen. Ja. En ook vooral deze plaat, omdat dat altijd de plaat was die we iedere week aan de wasbak, iedere keer met de pick-up op het bed, en dan draai je dat plaatje en dan stond je hier te wassen.
0: Ja, ja, mooi. Ja, leuk. Nou, fijn dat je... Want je woont in Waarland, hè? Dat is, nou ja, niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk. Fijn dat je in de studio naar de studio wilde komen. We praten natuurlijk even over je werk, maar we horen ook meteen dat je hier niet vandaan komt.
1: Nee, dat klopt. Ik ben geboren in Gelderland, Westmaaswaal, daar ben ik geboren. En ik heb mijn vrouw leren kennen en die woonde in Noord-Holland. En ik werkte ook voor mijzelf, zeg maar. En ik had toen zoiets, nou, dat werk snor ik hier in Noord-Holland ook op. Dus ik ben hier naar Noord-Holland gekomen.
0: Ja, en hoe lang geleden is dat?
1: Dat is al zo'n 28, 29 jaar geleden.
0: Ja. Ja, ja, ja. En je bent beeldende kunstenaar, je bent vooral beeldhouwer.
1: Ja, op de opening van de expositie zei je, je houdt niet echt een beeld meer natuurlijk.
0: Nee,
1: je
0: klopt.
1: Maakt ze meer. Ja, je kunt ook zeggen, beeldend kunstenaar. Het is meer het maken van beelden op allerlei manieren.
0: Maar je bent niet echt een schilder.
1: Nee, ik heb wel eens geprobeerd te schilderen en ik heb wel eens wat dingetjes geschilderd. Maar echt het los schilderen, of het abstract, of zoals een Rembrandt het doet, dat kan ik niet. Dat,
0: nee,
1: dat weet ik.
0: Nee. En, is de keuze altijd geweest om kunstenaar te zijn of kunstenaar te worden?
1: Nee, het is eigenlijk meer een beetje automatisch ontstaan. Omdat ik ben samen met een vriend begonnen met het maken van beelden. En toen waren wij naar een tentoonstelling geweest in Duitsland. En ik weet niet meer hoe dat precies heette. Maar daar waren wij zo van gecharmeerd. Toen hadden wij besloten, nou, dat gaan wij ook doen. Dus toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën, dat heette toen de Maaswaalse Noordkunst. Zo noemden we dat. We woonden in het noorden van Maaswaal. En dat zijn we toen gaan doen. En ja, daar hadden we ook een foto bij gemaakt. Daar hadden we de winkel Prins hadden we helemaal uitgestald. En bij de brug in het noorden. Nou, en dat zijn wij. En we noemden het vaak ook... Het gaat om de vorm en het idee.
0: Ja, en niet gehinderd door enige kennis, gewoon aan de gang.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: En nooit de kunstopleiding nog gedaan erbij?
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan, nee.
0: Nee, dus echt een autodidact.
1: Ja.
0: Ja, maar wel al heel lang natuurlijk.
1: Al heel lang, dus wij zijn ermee begonnen toen ik denk ik 22 was.
0: Ja.
1: Zoiets, dus ik maak eigenlijk mijn leven lang al beelden. Er is een periode geweest wat minder misschien. We hebben, voordat we in Waarland kwamen wonen, hebben we eigenlijk ons eigen huis gebouwd ook. Dus ja, daar zit natuurlijk ook een hoop energie in. Dus dan staat het wel een beetje op een laag pitje. Maar nu heb ik er weer meer tijd voor. En ja, het is toch iets waar je hart ligt, wat je eigenlijk altijd wil blijven doen.
0: Ja, je bent kunstenaar, hè?
1: Ja,
0: dan ben je tot je dood eigenlijk.
1: Dat blijft, zeg maar. Het is... Kijk, het bestaan ervan is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het willen maken, ja, dat blijft gewoon, zeg maar, ja.
0: Ja, en hoe is dat dan? Want hoe ga je dan beginnen? Want kijk, dit programma, dat zei ik net tegen je, bestaat 20 jaar. En ik heb altijd kunstenaars in het programma. Hè? En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar wat jij zegt, dat je altijd de drive hebt om iets te maken, dat blijft. Maar hoe begin jij nou bijvoorbeeld?
1: Nou, ik heb eigenlijk bijna nooit een vooropgezet plan. Het is, ik noem het niet per se atelier, maar het is eigenlijk een werkplaats met een hoop erin, zeg maar, hout, stenen. En ik werk veelal toch wel met staal of ijzer. Het is eigenlijk staal, maar in de volksmond heet het ijzer. En ik zet dan bijvoorbeeld een staafje ijzer op een werkbank. Hè? Las ik vast, laat ik even staan. Buig het misschien krom. Hang er een stukje lood aan. Zaag het weer door de midden. En zo gaat dat eigenlijk steeds maar verder. En dat kan dagen, soms weken duren. Dat ik vaak alleen maar zit te kijken. Hè? Wat nu? Als ik binnen zit, denk ik er wel eens aan. Het is ook wel een. Het is niet een kwestie van alleen maar. Of het alleen maar inspiratie is. Het is ook gewoon een kwestie van werken.
0: Ja, goed. Goed
1: als
0: kijken.
1: Als het klaar is, ja. Dan ben ik met volgende. Dan pak ik alweer een steen of een bal. Mm-hmm. En de fantasie, die komt eigenlijk vanzelf.
0: Vanzelf, ja.
1: Komt vanzelf.
0: Het is ook wel, denk ik, een kwestie van goed kijken. Wat gebeurt er? Even teruglopen, naar je werk kijken. Het is constant een proces van nadenken, doen. Zo gaat het.
1: Precies.
0: Ja, ja. En heb je wel een beetje een thematiek of raakvlakken in je werk? Met zo'n onderwerp?
1: Ja, er zit wel altijd, ik zal niet zeggen de hulpeloosheid van de mens, maar misschien eerder onhandigheid van de mens soms. Dat komt vaak wel bij mij terug, zeg maar. Hè. Heb ik van die bootjes gemaakt. En daar zitten dan mensen in. En die roeien die kant op en die roeien die kant op, zeg maar. Hè. Maar het moet voor mij wel vooral mooi zijn. Maar er zit soms ook een beetje gekkigheid in. En dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, en het materiaal, want je hebt het over hout, steen en staal of ijzer. Heb je voorkeur?
1: Ja, staal ligt wel voor de hand, ijzer, omdat het natuurlijk heel makkelijk is. Ik heb ook veel met brons gewerkt, ook veel bronzen beelden gemaakt. Maar brons is de laatste tijd erg duur geworden, dus ja. Ik heb dan zoiets, voor mij gaat dan de lol eraf. En ja, ik kan met ijzer toch heel veel maken.
0: En heb je net als brons ook dan een mal nodig? Moet je het laten gieten of kun je het zelf doen, dat ijzer?
1: Nee, het laten gieten, met ijzer kun je allemaal zelf doen,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik heb ook al eens een buste gemaakt van ijzer. En mijn methode is vaak, ik heb staven rond ijzer. Die leg ik naast elkaar, zeg maar. En die las ik dan aan weerskanten vol. Dus ik kan ook, als ik wil, het is gewoon een kwestie van geduld. Met brons gaat het natuurlijk veel sneller.
0: Ja.
1: Dan krijg je een ander resultaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is natuurlijk met staal ook. Dus bijvoorbeeld heb ik gedacht, kan ik een buste maken of een schouderpartij van ijzer? Nou, dat heb ik gedaan. Maar dat ga ik niet. Ik, dat is ook zoiets met mij. Ik ga niet repeteren.
0: Nee, niet herhalen.
1: Ik kan dit.
0: Ja, dit is het en dan de volgende.
1: Dat is het. Ja. Dat is dat ene beeld.
0: Ja.
1: En dan gaan we weer naar het volgende, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar het is wel fijn dat je dat in je werkplaats zelf kan doen. Dat je niet hoeft uit te besteden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, maar ook met mijn brons is natuurlijk toch wel. Je kunt heel sneller werken als je met wassen iets maakt of met klei.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat natuurlijk veel expressiever. Dat is natuurlijk met staal. Staal is natuurlijk niet expressief. Of als je gaat schilderen op een doek. Hè, Rembrandt schildert natuurlijk heel nauwkeurig. Vind ik heel bewonderingswaardig zoals hij dat doet. Maar die techniek heb ik niet. Maar je kunt ook heel expressief werken. Dat gaat met ijzer natuurlijk eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Maar dat is een beetje wat bij mijn aard past.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb geduld, ik kan kijken, kom morgen weer terug. Ik las er iets aan, ik slijp er iets af. Dat is een beetje ook mijn, een beetje mijn stijl, zeg maar.
0: Ja, ja, duidelijk. We gaan ook natuurlijk even naar muziek, hè? Want je hebt nog een LP meegenomen, The Mole. Ik ken het niet. Dat is ook wel grappig, hè, van zo'n platenkast. Dat je dan iets tegenkomt wat je niet kent. The Mole, wie zijn The Mole?
1: The Mole, ja, dat zijn eigenlijk twee broers die spelen. Alle twee op een piano, zeg maar. Met een zangeres,
0: ja.
1: en een drummer. En meer hadden ze niet. En ik vind het hele vrolijke muziek. En inderdaad, ik heb al vaak gezegd. Ja, je kunt het op internet nog wel vinden, hoor.
0: Vast wel.
1: Maar ze bestaan natuurlijk niet meer. Maar ik vind het echt een hele vrolijke noot, vind ik het ook.
0: Ja, oké. Okay, we gaan luisteren naar The Mole met Cheese.

0: En dat was de moment. Cheers. Nu ik het hoor, denk ik, ja, dit komt toch wel bekend voor, inderdaad. Ja, grappig. En ja. Hoe ben je. Speelden bij jullie in het dorp, zei je?
1: Ja, bij ons in het dorp opgetreden. Dat was altijd in de sporthal. Daar kwamen allerlei bandjes. Net als de Golden Earring, normaal.
0: Ja.
1: Van mijn jeugd natuurlijk. En ik, maar ik ben eigenlijk nooit zo pop-minded geweest. Ik ging altijd meer eerder naar de jazz toe. Dus ja. Ik heb wel popmuziek, maar nu, ik moet wel zeggen, nu ik er ook, dat komt ook een beetje door mijn vrouw, die is wel met de Beatles en dergelijke bezig. Nu kijk ik er weer op terug en denk ik, god, je hebt toch eigenlijk toch mooie dingen gedaan, terwijl ik het toen eigenlijk een beetje aan voorbij liep van, ach, die huppelmuziek.
0: Ja, precies. Ja.
1: En met Queen precies hetzelfde. Als je dan een documentaire zit, je ziet hun bezig. Maar denk je, ja, dat is toch eigenlijk ook allemaal wel mooi gemaakt, zeg maar.
0: Hè? Je leert het wel wat beter waarderen, hè, op die manier.
1: Ja.
0: Er zit natuurlijk ook een enorme vakmanschap achter.
1: Precies.
0: En dat is bij kunstenaars natuurlijk ook zo. Ja,
1: ja, en als je dat dan ziet, dan denk je van, ja, er moet toch een reden zijn dat ze dat hebben gedaan, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja. Hey, en want ik praat met Chris van Beem over zijn werk en, als beeldhouwer en je expositie in Galerie de Kapberg. Exposeer je veel?
1: Ik heb voorheen wel regelmatig geëxposeerd, maar de laatste paar jaren eigenlijk niet. En ik moet zeggen, nu heb ik het toch weer opgepakt, zeg maar. Want het is natuurlijk toch wel, je maakt het wel, maar je wil het eigenlijk toch ook wel graag laten zien, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is altijd wel, ja, het is altijd moeilijk om te kunnen exposeren, hè? En om een goed platform voor je werk te vinden. En de Kapberg is natuurlijk wel een mooie organisatie wat dat betreft. En je geeft je daarvoor op en je wordt uitgekozen en dan hoor je met wie je samen dan exposeert. En de expositie is net begonnen.
1: Die is zaterdag geopend.
0: Je zei net, hè, tijdens de opening hebben ze het over beelden maken. Ja. Je hebt geen invloed op met wie je exposeert.
1: Nee, maar dat vind ik ook niet erg. Ik heb zoiets, zij runnen die galerie.
0: Ja.
1: Dat is hun ding. Ik heb daar ook gewoon 20 beelden gebracht. Want ik ben natuurlijk wel wezen kijken, zeg maar. En ik heb heel vaak zelf die exposities ingericht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat gewoon een ander dat doet. Want die kijkt er op een andere manier naar.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar een aantal beelden gebracht en ook gezegd van, nou, kijk maar wat je kwijt kunt. En de rest haal ik weer op.
0: Ja.
1: Ze hadden toen 15 geplaatst. En nou, ik was er echt wel heel, heel blij mee zoals ze het hadden gedaan.
0: En met wie exposeer je nog samen?
1: Het is met Jurgen, die maakt eigenlijk meer grafisch werk. En Joke Konijn, die schildert veelal met, meer met waterverf is het.
0: Uh-huh.
1: Schilderijen, tekeningen.
0: Ja, wat realistischer werk.
1: Nou, en het is ook een beetje figuratief. Uh-huh. Dus uiteindelijk, ik vond zelf wel, ja, dat past bij mij.
0: Ja.
1: Of ik misschien bij hun. Dus net,
0: ja, dat kan ook. Ja, het is een goede combinatie.
1: Ik vond het goed. En wat het werk wat Jurien maakte, dat vond ik ook goed. Dus, en voor de rest is voor mij het, hun doen die galerie. En ze moeten dat op hun manier doen.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, zeker. En je hebt er 15 beelden staan. Heb je een nieuw werk ook staan? Heb je de afgelopen tijd veel gemaakt?
1: Ja, ik denk dat ik ongeveer, als ik om de maand een beeld maak. Dus dat zijn er een stuk of 10 per jaar. Soms wel meer.
0: Ja, en op, dus op deze expositie ook nieuw werk? Er staat
1: ook nieuw werk, maar ook oud werk.
0: Mm-hmm.
1: Want als het goed is, is oud werk ook gewoon tijdloos.
0: Ja,
1: het maakt niet uit, zeg maar. Er zijn beelden die ik misschien gemaakt heb toen ik 30 was. En het staat bij mij her en der overal door het huis heen. Mijn vrouw vroeg laatst mij van, hoeveel beelden heb je nu hier staan? Ik zeg, nou, ik denk wel 15. Toen ging ik tellen, er stond er een kleine 50.
0: Ja, precies.
1: Ik had het zelf al niet meer in de gaten.
0: Ja.
1: Dat was wel grappig. Maar dat vind ik. Ik heb ook beelden weggegooid.
0: Ja, toch wel.
1: Die slijp ik weg, zeg maar. Of pak soms een onderdeel van, dat moet eraf. Maar dat vind ik dan, dat onderdeel vind ik zo leuk. Denk je, het is toch een mooie. En dan doe ik dan misschien iets anders mee. Maar er zijn nog best wel veel beelden die ik gewoon heb gedaan. Nou, dit vind ik niks. gaat weg. Ondanks het feit dat ik er bijvoorbeeld 2 maanden aan heb gewerkt. Mm-hmm. Dat moet je ook gewoon kunnen. Ja. Dat vind ik ook goed.
0: Tuurlijk. Je moet ook kritisch blijven op je eigen werk natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja. Ja. En bijvoorbeeld op dat plaatje, dat doet mij toch wel een beetje abstract aan.
1: Ja, het meeste wat ik wel maak is wel abstract, figuratief.
0: Ja, het zit een beetje tussenvorm.
1: Ja, ik maak wat ik net vertelde over die schouderpartij, dat is dan mij meer een vraag van, kan ik dat met ijzer ook fixen, zeg maar. Hè? En het moet natuurlijk ook wel mooi zijn. Ik vind het ook mooi.
0: Ja.
1: Dat beeld is ook weg, dat staat bij je kennis of mij. Maar meestal zit ik in figuratief. Hè? Het moet niet, moet ik zeggen, ik wil niet gaan fiemelen, zeg maar.
0: Ja.
1: Moet ik dat zeggen?
0: Nee, duidelijk.
1: Moet een beetje ruim gebaar blijven.
0: Ja.
1: Waar je toch lang mee bezig bent. Maar dat hele exact precieze, dat is niet meer mijn stijl.
0: Nee, ja, dat zit er niet in.
1: Nee.
0: En hoe ben je nou op die ballen gekomen? Want daar ben ik dan weer benieuwd naar. Want dat is toch echt wel een kenmerk, denk ik, van je werk, die ballen.
1: Ja, maar dat komt gewoon daar waar ik dan het ijzer haal.
0: Ja.
1: Dat is bij Overdie in Alkmaar. Die hebben die ballen liggen. En dan denk ik, kan ik iets met die ballen? En dan neem ik een boel van die ballen mee. En inderdaad, dat komt dan terug, hè? Of half ballen.
0: Ja,
1: maar ik vind het ook een mooie vorm.
0: Zeker.
1: Maar er zei laatst wel iemand tegen mij, er zitten wel veel ballen. Ik dacht, oh ja, ja, dat klopt wel. Dan zitten die ballen wel op allerlei verschillende manieren erin. Dus met die ballen ga ik stoppen. Want dan denk ik van, oh, dat is leuk geweest.
0: Nu was het een kunstje, dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, precies. Nee.
0: Ja, ik vind het wel grappig, want op je website bestaat bijvoorbeeld ook, verzamelde vele ballen in de loop der jaren, gaandeweg ook ballen weggedaan. Met balanceren met ballen gaat verder. Ja, ik vind dat, dus net wat jij zegt, er zit ook een beetje een soort humor in, hè? Dat vind je ook leuk in die zin.
1: Ja, het moet niet. Het moet niet heel. Ja, kijk. Ik kijk ook naar het nieuws. Ik bedoel, daar kom ik ook niet omheen. Ik ben Chris van Beem. En ik heb ook een idee over dingen. Ja. En dat zit soms ongemerkt ergens in. Maar ik ben niet moralistisch. Dat wil ik niet. Het moet mooi zijn. Je moet iets moois maken. En er mag misschien soms een beetje een boodschap in zitten. Het mag, maar voor mij hoeft dat niet.
0: Tong in cheek, zeggen ze de Engelsen dan. Dat mag wel, ja. Ja. En zo'n expositie, want tot wanneer duurt die nog? Kunnen we hem nog zien?
1: Ja, deze duurt tot 21-6. Ja. Op een zondag. Dus 21 juni.
0: Ja. Oké, dus dat is wel een anderhalve maand zo'n beetje in de Kapberg. Ja.
1: Ja. Ja. Het is op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. Ja, en eventueel op afspraak, maar het is natuurlijk het mooiste als het gewoon open is. Dat je binnen kunt lopen, een beetje vrijblijvend.
0: Ja, ja, vrijdag tot en met zondag. Er zitten ook altijd vrijwilligers, hè? Die doen de boel open, je kunt gewoon heen gaan. Die ook wat vertellen over het werk, weet ik, hè, van andere exposanten.
1: Ja.
0: Dus dat is een mooie gelegenheid om daar te exposeren.
1: Het is een enthousiaste club.
0: Ja, zeker. En goed dat het nog bestaat ook, hè?
1: 53 jaar, ja, zijn ze, maar dat is wel. Galeries komen en gaan. Misschien met kunstenaars ook wel. Ik weet het niet.
0: Nou ja,
1: Galeries komen en gaan.
0: Ik denk dat galeries eerder verdwijnen, hoor, dan kunstenaars. Ja. Ja, dus dit is wel echt een unicum, hoor. 53 jaar. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ze hebben geen subsidie of dergelijke. Natuurlijk draait het op vrijwilligers, hè. Maar dan moet toch maar een beetje een positieve spirit blijven om dat maar toch steeds te blijven doen.
0: Ja.
1: Maar ja, nou ja, ik kan niet anders zeggen. Ik laat die beelden achter, je komt terug. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ze hebben wel kijk erop. Hè. Dat vind ik wel. Het is wel een compliment.
0: Ja, oké. We gaan nog even luisteren naar muziek. Je hebt Rijnbert de Leeuw uitgekozen. Dat is natuurlijk wel een bijzonder componist.
1: Ja.
0: Ja. En Erik Satie, dat is een natuurlijk ook componist.
1: Ja,
0: je hebt uitgekozen. Is dat een gezamenlijk werk of heeft Rijnbert de Leeuw het?
1: Nou, die Gnossiennes, die zijn eigenlijk wel bekend.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft dan Erik Satie geschreven. Rijnbert de Leeuw is veelal een uitvoerder van die muziek.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel iets. Ik vond toen ik de eerste keer hoorde, vond ik het ook, kreeg ik echt kippenvel van. Maar wat daarin zit, in die partituren staat ook très lentement. Dus heel langzaam. En Rijn Bertels de Leeuw, die speelt het ook heel langzaam. Dat je denkt van, doet hij nou het nou eens, zeg maar. Hè?
0: Ja.
1: En dat vind ik zo mooi, want dat geeft die hele traagheid. Terwijl je eigenlijk weet wat voor noot dat hij gaat spelen, zeg maar. Maar hij wacht nog even. Dat vind ik zo mooi aan die muziek.
0: Ja, we gaan luisteren naar Gnossienne.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunstcompleet. Van 24 mei tot en met 1 november... Dromen in het Duin, de expositie van Bernard Essers in Kranenburg-Bergen. En ook in Kranenburg-Bergen, maar dan in de villa, exposeerden de leden van het KCB met de tentoonstelling zonder titel. Dan heb ik nog de zomersalon Ode aan het Water. En deze wordt gehouden van 4 juli tot en met 23 augustus. De Kunsthuislijn Alkmaar organiseert al 3 keer de succesvolle expositie Ode aan. En deze keer dus Ode aan het Water, met werk van bijna 100 kunstenaars, amateur en professionele kunstenaars. Kunnen zich nog aanmelden tot en met 31 mei. En dat kan op info@kunstuitleenalkmaar.nl. En dan ook in Kunstuitleen Alkmaar de tentoonstelling Beestig tot en met 28 juni, met werk van Amber Veel, Hendrike van Putten, Tamar Haak, Jacobine de Rooy en Gabrielle van der Laak. En dan als laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunstcompleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Dat was Waltzing Mathilde van Tom Waits, uitgekozen ook door Chris van Beem. En ik heb ook even aan de telefoon Ellen Zwanenburg de Veijen van Schrijfcafé Bergen. Goedemorgen, Ellen. Hey, Schrijfcafé Bergen, dat is net gestart, of hoe zit het erin?
1: Ja, dat klopt. We zijn vandaag voor de tweede keer bij elkaar gekomen en... Heel gezellig. 9 mensen die erop afgekomen zijn. En natuurlijk super blij mee. Maar we gaan gewoon vrolijk verder en vrolijk door. En we hopen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij het Schrijfcafé.
0: Ja, want wat houdt het eigenlijk in?
1: Het heeft meerdere doelen, maar de twee belangrijkste is een ruimte te geven voor mensen die een plek zoeken om ergens te kunnen werken. Dat je weg bent vanuit je huis, dat je niet hoeft te denken, god, de wasmachine, de vaatwasmachine, de kinderen of iets anders moet nog gebeuren. Daar hebben we een plek voor, dus mensen die graag dus een werkplek zoeken. En elke week organiseren we een workshop of een lezing. En dat is superleuk. Vandaag hadden we Arij van der Vliet. Wie kent hem niet? Onze dorpsdichter uit Bergen. En die heeft met ons gesproken over de filosofie van het schrijven. En wat schrijven met je doet of zou kunnen doen. En daar hebben we een heel mooi gesprek over gevoerd met z'n allen.
0: Ja, het is eigenlijk een hele laagdrempelige... ontmoetingsplek, hè, voor mensen, ja. Schrijvers, beginnende schrijvers, gevorderden, om verhalen te schrijven, gedichten, ideeën, et cetera. En daarnaast hebben jullie inderdaad workshops.
1: Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Het is dus tweeledig. Het is dus een stilteplek waar je lekker je eigen gang kan gaan, of je doet mee aan de workshop die er op dat moment is. En dan laat je je helemaal onderdompelen in de ideeën van de workshopleider.
0: Ja, en je zei net met 9 mensen, dat is aardig wat, hè, voor zo'n start.
1: Ja, het is... Voor een startend iets vind ik dat echt heel fijn, maar er is plek voor meer. Dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
0: Ja, en kun je je aanmelden? Hoe doe je dat?
1: Ja. Heel goed. Schrijfcafé.bergen@gmail.com. Dat is de manier om in contact te komen. En dan krijg je de nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief staat wat er komende dinsdagen wordt georganiseerd. We hebben besloten dat je... het is geen vast gegeven. Als je niet kan, kan je niet. En als je het leuk vindt, kom je. Dus, en voor sommige workshops waarvan wij denken, nou, het zou best misschien nog wel eens een keer druk kunnen worden, dan zou je je moeten opgeven. Maar dan is juist die nieuwsbrief aanmelding heel fijn, zodat je weet waar je aan toe bent.
0: Ja.
1: We hebben ook een Facebook-site trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Schrijfcafé Bergen en omgeving, want we zijn niet alleen voor Bergen, hè. Iedereen is welkom, of je nou in Alkmaar woont, of in de Egmonde, of in Schorl, of... Heergewaard, het maakt niet uit. Iedereen is welkom.
0: Ja, en het is op dinsdagmiddag, hè, van 2 tot 4?
1: Ja, klopt. Het is op dinsdagmiddag van 2 tot 4 in Welzijn Bergen. Of bij Welzijn Bergen. Achter de Albert Heijn in Bergen heb je zo'n parkeerplein. En daar staan ook wat gebouwtjes. En daar wordt het gegeven.
0: Oké, nou, wat een mooi initiatief, Ellen.
1: Ik hoop dat het echt een lift-off krijgt. En dat we heel veel enthousiastelingen krijgen die zin hebben om te schrijven of te leren schrijven of inspiratie op te doen. Het kan allemaal.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel. En kijk vooral even op de Facebookpagina van Schrijfcafé Bergen. Dankjewel.
1: Joe, dag.

0: Herman van Veen met fiets, ook uitgekozen door Chris. Ik praat met Chris van Beem. Herman van Veen, een held?
1: Nou, misschien niet zozeer
0: een held.
1: Maar ik vind het wel een mooie artiest. Ja. Iemand die een leven lang toch zoveel verschillende dingen doet. Dat vind ik wel heel mooi. En dat nummer fiets. Dat je nog zo zegt, fiets. Niet meer dan dat, zeg maar. Dat vind ik zo mooi. We waren bij mijn schoonmoeder het huis op het ruimen. En daar kwam dus deze cd naar voren. En ik zei, ja, ik wil één nummer fiets horen. Maar toen had mijn vrouw, die had hem al opgezet, fiets.
0: Oh, ja.
1: Die moet er gewoon bij.
0: Ja.
1: Doet ook een beetje aan je kinderen denken.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar ik vind het altijd wel heel mooi beeldend gebracht.
0: Ja, dat is het ook. Ja.
1: Die muziek.
0: Dat kan hij ook heel goed. Wat zijn je toekomstplannen? Zullen we het daar eens over hebben?
1: Mijn toekomstplannen? Nou, ik weet niet of ik die heb.
0: Heb je geen toekomstplannen? Maar je bent lekker aan het werk natuurlijk.
1: Ja, we wonen nu op een plek waarvan ik altijd zeg van... ik stap op mijn klompjes naar buiten. En dan zeg ik van, wat ga ik vandaag hier nu eigenlijk doen? En meestal zit ik dan natuurlijk in mijn werkplaats, atelier, of hoe dat je het ook noemen wilt. En ben ik natuurlijk altijd met iets bezig. Hè? We hebben natuurlijk ook de tuin, die moet onderhouden worden. En ik heb altijd naast mijn beeldenmakerij toch ook altijd gewoon als klusjesman gewerkt in de renovatie, zeg maar. En ik heb altijd met groot plezier ook voor mensen dingen willen maken, zo goed mogelijk. En dat doe ik nu nog, vaste mensen die bellen, maar het wordt wel steeds minder. Dus, Maar ik ben met mijn beelden ben ik eigenlijk sinds ik gepensioneerd ben, 3 jaar terug nu, dus toch weer de draad wat beter aan het oppakken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus de productie valt niet stil. Het gaat een beetje met vlagen, maar
0: dat is altijd
1: gewoon gestaag verder.
0: Ja, dat is altijd zo natuurlijk, zeker in de kunst. Je hebt geen exposities in het vooruitzicht?
1: Jawel. In de gemeente Warmond, dat ligt boven Leiden ergens, daar ga ik in december naartoe. En ook de gemeente Beuningen, daar zijn ik een plek in het land van Maas en Waal, daar ben ik ook uitgenodigd.
0: Hm.
1: En dat, ik weet niet of dat dit jaar nog is, maar of het jaar daarop, ik weet het niet, we zien het wel.
0: Ja. En wat staat er op het ogenblik op je werkbank?
1: Ik ben nu met een houten beeld bezig. Dat heb ik van een nicht van mij gekregen. Die zei, maak er maar iets moois van. Dus dat stond er al 2 jaar. Dat heb ik nu naar voren gehaald. Dat heb ik eigenlijk. Het is een soort gespleten boomstammen. En ik heb daar wel een idee al van wat daartussen moet. Ik giet ook veel met lood, zeg maar. Ik heb heel veel lood verzameld in mijn leven. En daar giet ik allerlei dingen van. En dat heb ik eigenlijk al een beetje voor ogen, dat moet zo worden. In het begin dacht ik, er moet een kruis tussen. Maar het blijft, dan gebeurt er helemaal niks. Dan denk ik, daar moet een tak tussen. En ja, op een gegeven moment neem ik de beslissing, dit komt ertussen. Maar daar ben ik nu mee bezig. En ik heb nog een ander beeld. Daar heb ik inderdaad iets afgeslepen, wat niet goed was. En daar heb ik er nu 2. Dus het ene ding, dat ligt inderdaad op de werkbank. Dat vind ik hartstikke mooi. Dus daar gaat ook wel iets mee gebeuren. Maar eerst het andere, zeg maar.
0: Ja, wat gaat worden, dat zien we vanzelf.
1: Ja, klopt.
0: We gaan nog even luisteren naar muziek. Want je hebt ook nog meegenomen Erik Vloeimans.
1: Ja, ik ben een
0: daar ben je wel fan van.
1: Ik ben groot fan van Erik Vloeimans.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook zo'n artiest die heel veel dingen doet. En ik, wat ik net al zei, ik had een cd besteld. En dat ging over liederen van, muziek van Johannes Christopher Bach.
0: Mm-hmm.
1: Het was uitgevoerd met het barok ensemble. En daar wordt natuurlijk in gezongen. Maar Erik Vloeimans doet het met de trompet. En dat kan hij zo mooi. Dat is zo vloeiend als je dat hoort. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Daar had ik graag mee willen eindigen. Maar ik heb de cd vandaag niet ontvangen.
0: Nee.
1: Die kan ik niet laten horen.
0: Nee, je moet gewoon, nog een keer terugkomen met die cd dan. We gaan wel luisteren naar Erik Vloeimans met Balkan Spirits.

0: Broken Spirits, uitgekozen door Chris. Chris, we zijn bijna aan het einde van het programma gekomen. En hebben we altijd een item, vast item in Kunst Compleet. Eigenlijk al een tijdje niet gedaan, maar vandaag wel weer opgepakt. En de vraag is, wie is je favoriete kunstenaar?
1: Mijn favoriete, weet niet of ik een echte favoriet heb, maar ik vind Giacometti is altijd wel iets wat ik heb bewonderd.
0: Ja, dus Giacometti, de lange uit
1: Italië. Met die lange dunne, dat zie je natuurlijk met dat staal in mij ook. Mijn beelden zie je dat ook terug. Ja. Dat kun je met dat staal, kun je dat lang, dun en fragiel werken. En hij doet dat ook. En ook soms een beetje dat tragische wat erin zit, zeg maar, hè. Dat is iets wat, ja, dat spreekt mij eigenlijk wel aan. Ik had laatst ook weer een bronzen beeldje gegoten. En ik breng het naar de hooischuur, de bronsgieterij. En het eerste was zeggen, oh, Giacometti.
0: Ja, toch. Ja. Ja.
1: Dus niet dat het Giacometti is. Ik bedoel, ik heb het gemaakt, maar het zegt natuurlijk wel iets. Maar dat vind ik altijd wel mooi. Dat lange, dunne, fragiele werk, zeg maar. En wat ik ook een beetje dat tragische, dat ingehouden. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi.
0: Ja, mooi voorbeeld. Giacometti inderdaad. Ja. Heb je advies voor kunstenaars, voor beginnend kunstenaars?
1: Ja, wat zou mijn advies zijn? Ik denk gewoon beginnen. Kijken waar het eindigt of waar je strandt. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die stranden. Uh-huh. Ook op de kunstacademie zijn natuurlijk ook een hoop mensen die stranden.
0: Oh, zeker. Ja. Absoluut.
1: Dus je moet, wat zal ik zeggen? Je moet steeds iets moois willen maken voor jezelf, denk ik. Je moet iets moois willen maken. Je hoeft niet de wereld te veroveren of mensen de les te lezen. Dat is allemaal ver weg, zeg maar. Ik denk vooral voor jezelf is, probeer voor jezelf iets moois te maken. Dat het ook iets zegt, hè, naar een ander toe. Dat het niet alleen maar mooi is. Het moet ook iets... Die vraag stel ik me ook wel eens, zegt dit iets? Uh-huh. Soms lukt dat natuurlijk ook. Ja, het is met abstracte beelden is natuurlijk moeilijk om te zeggen van, zegt dit iets? Uh-huh. Kijk, het is net als je naar een boom kijkt. In feite is een boom ook abstract.
0: Ja.
1: Toch kunnen mensen heel goed omschrijven of die wel of niet mooi is.
0: Zeker, ja.
1: En zo is het natuurlijk met een beeld ook.
0: Ja. Ja. Maar je zegt eigenlijk ook het wel dicht bij jezelf te houden.
1: Dicht bij jezelf te houden, denk ik, ja. Kijken wat er in jezelf omhoog borrelt. Hè? En natuurlijk, je staat in deze wereld, daar kun je niet omheen. Maar ja, iets moois willen maken, iets vorm willen geven op een manier. Uh-huh. Zoals het jou past. Ik denk dat dat een beetje het streven moet zijn. Dat je dan misschien, ik weet het niet, het langst volhouden.
0: Ja, ja.
1: Ik doe het al een leven lang, dus...
0: Ja, dat zegt ook wel iets natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. En het volhouden daarin, is dat belangrijk?
1: Nee, kijk, misschien als je 30 bent wil je de wereld veroveren.
0: Ja.
1: Misschien heb ik dat gevoel ook wel eens gehad, ik weet het niet hoor. Maar nu is het toch vooral... Dat je toch nieuwsgierig bent van wat iets gaat worden, zeg maar. En daarmee bezig zijn. En of je beelden verkoopt, dat heb je toch niet in de hand.
0: Nee.
1: Als je iets wilt gaan verkopen, ja, dan moet je in een winkel gaan werken. Dus, en als je een beetje mazzel hebt, dan loopt het. Maar het is natuurlijk voor een heleboel mensen, een heleboel kunstenaars, toch een gevecht.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar ja... Dat moet je misschien niet doen. Ik denk vooral, blijf bij jezelf. Maak gewoon mooie dingen waar je plezier in hebt. Ja, en of het aanslaat bij anderen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, als op zo'n opening bij de Katberg lopen, ik krijg gewoon leuke reacties. Dat is in ieder geval een heel goed gevoel. Dan blijven mij een paar dagen hangen. Of de werk verkocht wordt.
0: Ja.
1: Het zou heel mooi zijn, maar ja, dat heb
0: je
1: niet.
0: Dat weet je nooit. En dat heb je nooit in de hand, inderdaad. Ja, ja. Mooie afsluiting. Dank je wel. Okay, ja. Wil je nog even je website noemen?
1: Oh, de website is www.chrisvanbeem.nl.
0: Ja, en de tentoonstelling bij Galerie de Katberg is nog te zien tot en met 21 juni.
1: Ja.
0: En dan op vrijdag, zaterdag, zondag open in de middag.
1: Ja.
0: Ja, nogmaals bedankt. We horen de eindtune. Kom nog eens terug als je die cd hebt, zou ik zeggen.
1: Oké, dank je wel.
0: Oké, dank je. Jij ook bedankt, André. En graag weer tot de volgende keer. En dan zeggen we altijd, maak er wat van. Ook in de kunst.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: www.magicmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker, drukker en drukker onderweg. En in de regio kun je dat goed merken aan een paar dagelijkse files. Met name de Afsluitdijk, daar is het druk. Met name richting Friesland. Tussen Wieringerwerf en Brezandijk 5 kilometer en 20 minuten. De andere kant op, richting Noord-Holland, is de vertraging zo'n 10 minuten over de dijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Tussen Hemelvaart, 14 mei, en Pinksteren, 24 mei... vinden er een viertal gebedsbijeenkomsten plaats... vanuit de parochie Bron van Levend Water... en de Cornelisparochie als voorbereiding op Pinksteren. Elke avond begint om 7 uur en duurt een goed half uur. De laatste vieringen zijn... donderdag 21 mei in de Willy Broderskerk in Heilo... vrijdag 22 mei in de Jacobuskerk in Akersloot... en tot slot zaterdag 23 mei... de meditatieve TC-viering in de Corneliuskerk in Limmen. Leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling... De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sara gevolgd. Zij leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte. Zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag komt de inspiratie door de kracht van de Tora, ideeën die je leven veranderen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De historische begraafplaats aan de Ruïnelaan in Bergen kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1864. Hoewel de begraafplaats al in 1920 werd gesloten, is het terrein uitgegroeid tot een gemeentelijk monument met grote cultuurhistorische waarde. Vrijwilligers van de historische vereniging Bergen zetten zich al jaren in om deze bijzondere plek te behouden.

Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De verdachten van een overval in Castricum hebben zich niet bij de politie gemeld. Daarom laat de politie de beelden zien die van ze gemaakt zijn aan het grote publiek. Eerder waren alleen geblurde foto's verspreid. Het gaat om vier mannen van jonge leeftijd met een lichtgetinte huid en donkere kleding. In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 februari pleegden zij een gewelddadige overval op twee jongens. En dat was op station Castricum. Het buitenbad van de Hoornse Vaart in Alkmaar kan toch weer worden gebruikt. Beheerder Alkmaar Sport meldde gisterochtend dat het buitenbad per direct voor onbepaalde tijd werd gesloten vanwege een technische storing. 'S Middags wist de technische dienst die echter alweer te verhelpen. De golfmachine van het golfslagbad was al stuk en wanneer deze het weer doet is nog niet bekend. In Dijk en Waard gaat het steeds vaker mis met het scheiden van plastic afval. Daarom start de gemeente een campagne van €120.000... om inwoners beter uitleg te geven wat wel en niet in de PBD-bak hoort. BMD heet voortaan PBD en dat staat voor plastic, blik en drinkpakken. In sommige wijken zit 60% verkeerd afval in de bakken. Bewoners krijgen eerst uitleg en bij herhaling blijft de container staan met een rode kaart eraan. De campagne loopt tot juli. Een grote stroomstoring heeft gisteren voor problemen gezorgd in Heilo en Egmond aan den Hoef. Volgens netbeheerder Liander zaten ruim 5000 huishoudens zonder elektriciteit. Ook de verkeerslichten vielen uit en het gemeentehuis viel ook in het storingsgebied. De storing werd iets voor 11 uur gemeld en was pas rond 1 uur 's middags weer opgelost. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Trio Mereen brengt op zondag 24 mei een sfeervol voorjaarsconcert in het Witte Kerkje in Groet. Het ensemble speelt de traditionele Ierse melodieën op Keltische harp, viool en zang. Het concert vindt plaats in het Witte Kerkje aan de Kerkbrink 1 in Groet. Kaarten kosten €18. Kinderen tot en met 15 jaar betalen €10. Tickets zijn verkrijgbaar via www.merintrio.com.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: 60 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump, die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker en drukker aan het worden in de regio. Nog niet veel echte files, behalve dan op de A7, de Afsluitdijk. In beide richtingen heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Look everyone, he's coming through the doors.
5: Brilliant! He didn't even open them!
4: He's here!
6: Quick, Rick, do the speech.
7: Hey kids, stop smogging and pay attention to me!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor jonge gezinnen in Egmond aan de Hoef. Kindcentrum De Kiem, voorheen de poppenkast, heeft weer plaats voor baby's. In een veilige omgeving krijgen de allerkleinste alle aandacht om op hun eigen tempo op te groeien.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio vanwege het lange Pinksterweekend. Veel mensen trekken erop uit. Wat opvalt is onder andere de A7 naar Heerenveen. Voor Breesandijk 3 kilometer en 10 minuten extra. Verder ook wat andere files. De A9 naar Amstelveen bijvoorbeeld voor Heemskerk. Ook ongeveer 10 minuten. En heel wat dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Alkmaar heeft het veelbesproken klaphekje op de Munnikenweg aangepast. Het hekje dat fietsers moet weren van het voetpad leidde tot klachten. De veren van het klaphek waren te strak, waardoor het hekje moeilijk open en dicht ging. De constructie is nu veranderd. Het hek gaat makkelijker open en slaat minder hard terug. Buurtbewoners laten weten tevreden te zijn met de aanpassing. De zogenoemde flexflitser is weer terug in de regio. De mobiele flitsbaan staat langs de N242 van Heer Hugo Maart naar Alkmaar. De flexflitser registreert daar de komende maanden snelheidsovertredingen. Het bleek eerder al een plekje dat veel boetes opleverde. In 2024 en 2025 registreerde de flexflitser in de tijd dat hij daar stond elke keer meer dan 5000 overtredingen. Ondernemers in Egmond aan Zee krijgen geen uitstel van geplande werkzaamheden in het dorp. Vanaf 1 juni wordt ruim 3 weken gewerkt aan de Voorstraat en de Prins Hendrikstraat. Ondernemers

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een liveband.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Bijvoorbeeld op de A7 in beide richtingen file voor de Afsluitdijk. Ongeveer een kwartier voor Brezandijk. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar, daar file tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer. 5 minuten en 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wie de afgelopen tijd langs de Hoever wegreed, heeft misschien een opvallende nieuwe verschijning gezien. Naast camping De Tuintjes staat sinds kort het eerste Wijkamp kippenkar in de gemeente Bergen. Een zelfvoorzienend en verplaatsbaar kippenhok waar 249 kippenvrije uitloopeieren produceren. Voor familie Van Dam bleek het een praktische stap die goed uitpakt.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Boulevard het Sveen, 5 minuten vertraging. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein, 10 minuten. Op de N250 De Kooi richting Den Helder bij de veerterminal bij Den Helder, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De verdachten van een overval in Castricum hebben zich niet bij de politie gemeld. Daarom laat de politie de beelden zien die van ze gemaakt zijn aan het grote publiek. Eerder waren alleen geblurde foto's verspreid. Het gaat om 4 mannen van jonge leeftijd met een licht getinte huid en donkere kleding. In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 februari pleegden zij een gewelddadige overval op 2 jongens. En dat was op station Castricum. Het buitenbad van de Hoornse Vaart in Alkmaar kan toch weer worden gebruikt. Beheerder Alkmaar Sport meldde gisterochtend dat het buitenbad per direct voor onbepaalde tijd werd gesloten vanwege een technische storing. 'S Middags wist de technische dienst die echter alweer te verhelpen. De golfmachine van het golfslagbad was al stuk en wanneer deze het weer doet is nog niet bekend. Een automobilist heeft zijn rijbewijs moeten inleveren na een botsing op de Huiswaardeweg in Alkmaar. De aanrijding gebeurde gisteren op de kruising met de Kanaaldijk. Beide voertuigen liepen veel schade op, maar iedereen kwam met de schrik vrij. De bestuurders reden niet onder invloed, maar toch moest een van hen zijn rijbewijs inleveren. Die krijgt hij terug na afronding van een cursus bij het CBR. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep ruim 5 jaar cel tegen een 35-jarige man uit Utrecht voor seksuele uitbuiting van jonge vrouwen in onder meer Alkmaar en Purmerend. De verdachte bekende dinsdag onverwacht schuld en zei spijt te hebben. Tegen zijn vrouw werd 240 uur taakstraf geëist, 45 dagen cel en 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie verdiende het echtpaar bijna 1 miljoen euro aan de uitbuiting. Over 2 weken is de uitspraak. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: PCC-leerlingen hebben zich ook dit jaar massaal ingezet om geld in te zamelen voor het goede doel. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De PCC Actiedag 2026 heeft het recordbedrag van €35.408 opgebracht voor Villa Joep. Op maandag 11 mei overhandigden de leerlingen vanuit verschillende vestigingen van het PCC officieel de cheque aan Joyce van Meij, vrijwilliger van Villa Joep.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A6 Muiden richting Lelystad voor afrit Lelystad Airport, 5 minuten vertraging. Op de A7 de afsluitdijk in beide richtingen 10 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost richting Utrecht, 5 minuten vertraging van knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: seizoen. Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Als er belangrijke voorzieningen uitvallen, moet u de eerste periode zelfredzaam zijn. Zorg dat u daarop voorbereid bent. We zijn gewend dat alles het gewoon doet. Water uit de kraan, maar ook stroom om te internetten en andere voorzieningen, zoals winkels en ziekenhuizen, draaiende te houden. Tot het ineens niet meer werkt. Onze omgeving is kwetsbaar. Door extreem weer, een storing of een cyberaanval kan alles ineens uitvallen. De overheid en hulpdiensten doen wat ze kunnen. Maar in de eerste 72 uur na zo'n grote storing bent u op zichzelf aangewezen.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad Airport, 5 minuten vertraging. Op de A7 Hoorn richting Heerenveen op de afsluitdijk, 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer, 5 minuten vertraging. En tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert ook 5 minuten. Op de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep voor de aansluiting met de A9 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Alkmaar heeft het veelbesproken klaphekje op de Munnikenweg aangepast. Het hekje dat fietsers moet weren van het voetpad leidde tot klachten. De veren van het klaphek waren te strak, waardoor het hekje moeilijk open en dicht ging. De constructie is nu veranderd. Het hek gaat makkelijker open en slaat minder hard terug. Buurtbewoners laten weten tevreden te zijn met de aanpassing. Het buitenbad van de Hoornse Vaart in Alkmaar kan toch weer worden gebruikt. Beheerder Alkmaarsport meldde gisterochtend dat het buitenbad per direct voor onbepaalde tijd werd gesloten vanwege een technische storing. 'S Middags wist de technische dienst die echter alweer te verhelpen. De golfmachine van het golfslagbad was al stuk en wanneer deze het weer doet is nog niet bekend. In Dijk en Waard gaat het steeds vaker mis met het scheiden van plastic afval. Daarom start de gemeente een campagne van €120.000... om inwoners beter uitleg te geven wat wel en niet in de PBD-bak hoort. PMD heet voortaan PBD en dat staat voor plastic, blik en drinkpakken. In sommige wijken zit 60% verkeerd afval in de bakken. Bewoners krijgen eerst uitleg en bij herhaling blijft de container staan met een rode kaart eraan. De campagne loopt tot juli. Een grote stroomstoring heeft gisteren voor problemen gezorgd in Heilo en Egmond aan den Hoef. Volgens netbeheerder Liander zaten ruim 5000 huishoudens zonder elektriciteit. Ook de verkeerslichten vielen uit en het gemeentehuis viel ook in het storingsgebied. De storing werd iets voor 11 uur gemeld en was pas rond 1 uur 's middags weer opgelost. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert met Welzijn Bergen en Jessie Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur tot 10 uur 's avonds staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. De deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.bbtmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum, 10 minuten vertraging. Daar ligt rommel op de weg, 1 rijstrook is dicht. A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere Stad en afrit Lelystad Airport, 20 minuten vertraging. Op de A7 de Afsluitdijk in beide richtingen, 10 minuten oponthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Velsen en Akersloot, 10 minuten. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
0: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

is Norman, hoorde je op Radio 80 met Midnight Lady hier in de Good Afternoon Show op jouw vrijdagmiddag. We zijn de komende twee uur bij je met heerlijke muziek zoals deze van Taylor Swift. I had a-

verwarren met Kane natuurlijk. Wordt nog wel eens door elkaar gehaald, die twee namen. En je hoorde de plaat Silent by the Night hier op Radio 80. Tijd voor de Passengers. Het album Original Soundtrack nummer 1. Het is een samenwerking tussen U2 en Brian Eno. En het is gebaseerd op de gelijknamige documentaire van Bill Charter. Het nummer heet Miss Sarajevo en die gaan we nu voor je draaien.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dinsdagmiddag 26 mei organiseert het Schrijfcafé Bergen en omstreken een bijzondere bijeenkomst in Welzijn Bergen. Bezoekers worden uitgedaagd om met een frisse blik naar kunst te kijken en de opgedane inspiratie direct om te zetten in een verhaal of gedicht.

The Village People. En we kunnen wel zeggen dat het in Tolpit is geweest in 1978. Het was toen oktober en toen brachten ze deze single uit. YMCA. Het kwam destijds allemaal van het album Cruisy. En op 17 november volgde Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Afrika, waar dat nummer toen werd uitgebracht. We gaan luisteren naar Diana Ross.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma zeggen?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
6: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen knooppunt Almere en afrit Lelystad Airport een kwartier vertraging. A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringerwerf en Breesanddijk een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot 10 minuten. Op de N250 de Kooi richting de Helder voor de veerterminal een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Alkmaar heeft het veelbesproken klaphekje op de Munnikenweg aangepast. Het hekje dat fietsers moet weren van het voetpad leidde tot klachten. De veren van het klaphek waren te strak, waardoor het hekje moeilijk open en dicht ging. De constructie is nu veranderd. Het hek gaat makkelijker open en slaat minder hard terug. Buurtbewoners laten weten tevreden te zijn met de aanpassing. De zogenoemde flexflitser is weer terug in de regio. De mobiele flitspaal staat langs de N242 van Heer Hugo Maart naar Alkmaar. De flexflitser registreert daar de komende maanden snelheidsovertredingen. Het bleek eerder al een plekje dat veel boetes opleverde. In 2024 en 2025 registreerde de flexflitser in de tijd dat hij daar stond elke keer meer dan 5000 overtredingen. Ondernemers in Egmond aan Zee krijgen geen uitstel van geplande werkzaamheden in het dorp. Vanaf 1 juni wordt ruim 3 weken gewerkt aan de Voorstraat en de Prins Hendrikstraat. Ondernemers vrezen omzetverlies, maar volgens de gemeente is juni de minst slechte periode. De kans op slechte

lekker wegzwijmelen met zo'n mooie ballad van Michael Bolton. En over ballads gesproken, nou, is het een ballad? Weet ik niet helemaal, maar het is wel een mooi plaatje. Van Jan Smit, er is veel op deze man te doen geweest de laatste tijd natuurlijk. Maar zijn muziek blijft hartstikke mooi. Hier zingt hij over Laura.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van juni tot en met augustus is het risico op letsel door grasaren bij honden het grootst. Op sommige plekken proberen wij de grasaren zo goed mogelijk te maaien. We maaien niet overal even vaak. Binnen de gemeente laten we op sommige plekken het gras extra hoog groeien, omdat dat goed is voor planten en andere dieren. De gemeente kan de groei van grasaren niet overal beheren. Grasaren komen op andere plekken voor. Zoals bijvoorbeeld tussen stoeptegels. Het is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om alert te zijn op de aanwezigheid van grasaren.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Muiden 10 minuten oponthoud. A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad Airport 10 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 10 minuten. Op de A7 Hoorn richting Heerenveen op de Afsluitdijk 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Zels en Knoopend Korenmeer 20 minuten oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Almere voor knooppunt Eemnes 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Good afternoon met Robin.

De band Toto. En I'll Be Over You. Hier in de tweede uur van de Good Afternoon Show, de vrijdagmiddageditie. Voor deze 22 mei al van het jaar 2026. Man, we gaan de tijd allemaal snel. We gaan nu luisteren naar een plaatje van Kriskos Amsterdam in samenwerking met Frans Bauer. Hey.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 45e editie van de avondvierdaagse vanuit Egmond aan de Hoef staat voor de deur. Het jaarlijkse evenement start maandag 8 juni. Ook dit jaar zijn er weer leuke wandelroutes binnen de Egmonden. De routes zijn verdeeld over 5 dagen. Naar eigen keuze kan een rustdag worden ingelast.

De Engelse rockband The Police. En Messes in a Bottle. Ja, deze band die werd gevormd in Londen in het jaar 1976. Maar ze werden actief een jaar later in 1977. Voor het overgrote deel staat hun geschiedenis uit Sting, Andy Summers en Stewart Copeland. En ze hoorden dus een plaatje die we zelfs draaiden. Blijf lekker luisteren, dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Met de Good Afternoon Show. Tot 6 uur.

Heat of Mine van Hannah May. Het is tijd voor een echte feestplaat, een klassieker. Toen Aris Brandaris zijn programma nog deed, draaide hij hem ook wel eens in zijn programma, weet ik nog. Maar hij blijft leuk. Frans Bauer en een en ons geluk.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Radio 80 Hit Dossier. Hits van.

0: Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1. Amsterdam richting Amersfoort voor Muiden 10 minuten oponthoud. A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad 10 minuten. A7 Zaanstad richting Horen voor afrit Avenhoorn 10 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot een kwartier extra reistijd. A27 Utrecht richting Almere voor Huizen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De verdachten van een overval in Castricum hebben zich niet bij de politie gemeld. Daarom laat de politie de beelden zien die van ze gemaakt zijn aan het grote publiek. Eerder waren alleen geblurde foto's verspreid. Het gaat om 4 mannen van jonge leeftijd met een licht getinte huid en donkere kleding. In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 februari pleegden zij een gewelddadige

iedereen kwam met de schrik vrij. De bestuurders reden niet onder invloed, maar toch moest een van hen zijn rijbewijs inleveren. Die krijgt hij terug na afronding van een cursus bij het CBR. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep ruim 5 jaar cel tegen een 35-jarige man uit Utrecht voor seksuele uitbuiting van jonge vrouwen in onder meer Alkmaar en Purmerend. De verdachte bekende dinsdag onverwacht schuld en zei spijt te hebben. Tegen zijn vrouw werd 240 uur taakstraf geëist, 45 dagen cel en 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie verdiende het echtpaar bijna 1 miljoen euro aan de uitbuiting. Over 2 weken is de uitspraak. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Bonnie Raitt en Have a Heart op Radio 80. We gaan zo meteen de agenda met je doornemen. We gaan kijken wat er allemaal in de regio te doen is. En dat is weer genoeg. Mijn collega Bart Vils gaat je in de regio meenemen. Tot die tijd Jason Mraz. En hier is de plaat I'm Yours.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De stichting Hans Henkemans organiseert op zondag 31 mei een concert en lezing in de Ruïnekerk in Bergen. Gewijd aan de componist en pianist Hans Henkemans, die ruim 30 jaar in het dorp woonde. De inloop begint om 2:30. Het concert duurt van 3 tot 4:30. Aansluitend is er een borrel. Toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage is welkom. Reservering is gewenst, want vol is vol.

Lily Allen en Hart O'Dirk, bedankt je voor het luisteren. Dit was weer de Good Afternoon Show voor deze vrijdagmiddag. Ik wens je weer een fijn weekend en ik spreek je de volgende keer weer.

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A6, Muiden richting Lelystad. Voor afrit Lelystad Airport, 10 minuten vertraging. Op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Kooimeer een kwartier. De N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 10 minuten. De N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A6... Muiden richting Lelystad voor afrit Lelystad Airport... 5 minuten vertraging. A9 Diemen richting Amstelveen voor Amstelveen 5 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Kooimeer 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse kaasmarkt is vandaag geopend door drag queen Unique Horny, die de bel mocht luiden. Daarmee gaf Unique Horny ook het officieuze startsein voor de Alkmaarse Pride Week. Het bijzondere moment werd ook bijgewoond door wethouder diversiteit Lars Ruiter. De drag queen uit Heerhugowaard is verbonden met Alkmaar. In het dagelijks leven werkt Leon Borst op de intensive care van het Noordwestziekenhuis. De gemeente Alkmaar heeft het veelbesproken klaphekje op de Munnikenweg aangepast. Het hekje dat fietsers moet weren van het voetpad leidde tot klachten. De vieren van het klaphek waren te strak, waardoor het hekje moeilijk openging en dicht. De constructie is nu veranderd. Het hek gaat nu makkelijker open en slaat minder hard terug. Omwonenden laten weten tevreden te zijn met de aanpassing. Het buitenbad van de Hoornse Vaart in Alkmaar kan toch weer worden gebruikt. Beheerder Alkmaar Sport meldde gisterochtend dat het buitenbad per direct voor onbepaalde tijd werd gesloten vanwege een technische storing. In de middag wist de technische dienst echter weer de boel te verhelpen. De golfmachine van het golfslagbad was al stuk. Wanneer deze het weer doet, is nog niet bekend. Een automobilist heeft zijn rijbewijs moeten inleveren na een botsing op de Huiswaardeweg in Alkmaar. De aanrijding gebeurde gisteren op de kruising met de Kanaaldijk. Beide voertuigen liepen veel schade op, maar iedereen kwam met de schrik vrij. De bestuurders reden niet onder invloed, maar toch moest een van hen zijn rijbewijs inleveren. Die krijgt hij terug na afronding van een cursus bij het CBR. Een berger heeft de auto's afgevoerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
5: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet. Het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
4: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Goedemorgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zijn vers, fris terug van vakantie, André en ik. Dus we hebben een nieuwe uitzending Kunst Compleet. En ik praat zo meteen met Chris van Beem over zijn werk, maar natuurlijk ook over zijn expositie bij Galerie de Kapberg. En hij heeft ook muziek meegenomen en zelfs nog een kleine platenkast. Twee LP's. Dus we draaien ook weer vinyl vanochtend. En we beginnen met Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

0: Ja, dat was een Wider Shade of Pale, uitgekozen door Chris van Beem. Goedemorgen Chris, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik pak even de platenhoes erbij, want het is hit van aller tijden. Die heb je meegenomen voor ons. Het is echt zo'n jaren 70.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, daar draaiden wij. Mijn vader en moeder die hadden een boerderij. En de luxe was dat we een wasbak hadden in de slaapkamer van mijn vader en moeder. Die gebouwd was rondom een boom. En dat was de enige plek waar je jezelf kon wassen.
0: Ja.
1: En dan had ik altijd zo'n oud pick-upje staan. En dan draaide ik altijd dat plaatje, zeg maar.
0: Ja, grappig. Ja, het is echt de stijl. Er staat een vrouw op, inderdaad, dik in de make-up. Zo echt de jaren 70. Er staat van alles op, hè. The Small Faces, The Move, The Honey Bus, The Moody Blues natuurlijk, Cat Stevens. Nou, het is echt... En deze Procol Harum, waarom deze keuze?
1: Omdat ik dat eigenlijk wel een mooi nummer vond.
0: Ja.
1: De anderen zijn ook mooi, maar ja, ik heb dit nummer gekozen. Ja. En ja, ook vooral deze plaat, omdat dat altijd de plaat was die we iedere week aan de wasbak, iedere keer met de pick-up op het bed, en dan draai je dat plaatje en dan stond je te wassen.
0: Ja, ja, mooi. Ja, leuk. Nou, fijn dat je, want je woont in Waarland, hè? Dat is, nou ja, niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk. Fijn dat je in de studio, naar de studio wilde komen. We praten natuurlijk even over je werk, maar we horen ook meteen dat je hier niet vandaan komt.
1: Nee, dat klopt. Ik ben geboren in Gelderland. West-Maas-Waal, daar ben ik geboren. En ik heb mijn vrouw leren kennen en die woonde in Noord-Holland. En ik werkte ook voor mijzelf, zeg maar. En ik had toen zoiets, nou, dat werk snor ik hier in Noord-Holland ook op. Dus ik ben hier naar Noord-Holland gekomen.
0: Ja, en hoe lang geleden is dat?
1: Dat is al zo'n 28, 29 jaar geleden.
0: Ja. Ja, ja, ja. En je bent beeldende kunstenaar, je bent vooral beeldhouwer.
1: Ja, op de opening van de expositie zei je, je houdt niet echt een beeld meer natuurlijk.
0: Nee,
1: je
0: klopt.
1: Maakt ze meer. Ja,
0: ja,
1: je kunt ook zeggen, beeldend kunstenaar. Het is meer het maken van beelden op allerlei manieren.
0: Maar je bent niet echt een schilder?
1: Nee, ik heb wel eens geprobeerd te schilderen en ik heb wel eens wat dingetjes geschilderd. Maar echt het los schilderen, of het abstract, of zoals een Rembrandt het doet, dat kan ik niet.
0: Nee.
1: Dat weet ik.
0: Nee. Is de keuze altijd geweest om kunstenaar te zijn of kunstenaar te worden?
1: Nee, het is eigenlijk meer een beetje automatisch ontstaan. Omdat ik ben samen met een vriend begonnen met het maken van beelden. En toen waren wij naar een tentoonstelling geweest in Duitsland. En ik weet niet wel hoe dat precies heette. Maar daar waren wij zo van gecharmeerd. Toen hadden wij besloten, nou, dat gaan wij ook doen. Dus toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën, dat heette toen de Maaswaalse Noordkunst. Zo noemden we dat. We woonden in het noorden van Maaswaal. En dat zijn we toen gaan doen. En ja, daar hadden we ook een foto bij gemaakt. Daar hadden we de winkel Prins hadden we helemaal uitgestald. En bij de brug in het noorden. Nou, en dat zijn wij. En we noemden het vaak ook... Het gaat om de vorm en het idee.
0: Ja, en niet gehinderd door enige kennis, gewoon aan de gang.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ja. En nooit de kunstopleiding nog gedaan erbij?
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan, nee.
0: Nee, dus echt een autodidact.
1: Ja.
0: Ja, ja. Maar wel al heel lang natuurlijk.
1: Al heel lang, dus wij zijn ermee begonnen toen ik denk ik 22 was.
0: Ja.
1: Zoiets, dus ik maak eigenlijk mijn leven lang al beelden. Er is een periode geweest wat minder misschien. We hebben, voordat we in Waarland kwamen wonen, hebben we eigenlijk ons eigen huis gebouwd ook. Dus ja, daar zit natuurlijk ook een hoop energie in. Dus dan staat het wel een beetje op een laag pitje. Maar nu heb ik er weer meer tijd voor. En ja, het is toch iets waar je hart ligt, wat je eigenlijk altijd wil blijven doen.
0: Ja, je bent kunstenaar, hè?
1: Ja,
0: dan ben je tot je dood eigenlijk.
1: Dat blijft, zeg maar. Het is... Kijk, het bestaan ervan is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het willen maken, ja, dat blijft gewoon, zeg maar, ja.
0: Ja, en hoe is dat dan? Want hoe ga je dan beginnen? Want kijk, dit programma, dat zei ik net tegen je, bestaat 20 jaar. En ik heb altijd kunstenaars in het programma. Hè? En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar wat jij zegt, dat je altijd de drive hebt om iets te maken, dat blijft. Maar hoe begin jij nou bijvoorbeeld?
1: Nou, Ik heb eigenlijk bijna nooit een vooropgezet plan. Het is, ik noem het niet per se atelier, maar het is eigenlijk een werkplaats met een hoop erin, zeg maar, hout, stenen. En ik werk veelal toch wel met staal of ijzer. Het is eigenlijk staal, maar in de volksmond heet het ijzer. En ik zet dan bijvoorbeeld een staafje ijzer op een werkbank. Hè? Las ik vast, laat ik even staan. Buig het misschien krom. Hang er een stukje lood aan. Zaag het weer door de midden. En zo gaat dat eigenlijk steeds maar verder. En dat kan dagen, soms weken duren. Dat ik vaak alleen maar zit te kijken. Hè? Wat nu? Als ik binnen zit, denk ik er wel eens aan. Het is ook wel een. Het is niet een kwestie van alleen maar. Of het alleen maar inspiratie is. Het is ook gewoon een kwestie van werken.
0: Ja, goed.
1: Als het ene week klaar is, dan ben ik met het volgende. Dan pak ik alweer een steen of een bal. Uh-huh. En de fantasie, die komt eigenlijk vanzelf.
0: Vanzelf,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Komt vanzelf.
0: Het is ook wel, denk ik, een kwestie van goed kijken. Wat gebeurt er? Even teruglopen, naar je werk kijken. Het is constant een proces van nadenken, doen. Zo gaat het.
1: Precies.
0: Ja, ja. En heb je wel een beetje een thematiek of raakvlakken in je werk? Met zo'n onderwerp?
1: Ja, er zit wel altijd, ik zal niet zeggen de hulpeloosheid van de mens, maar misschien eerder onhandigheid van de mens soms. Dat komt vaak wel bij mij terug, zeg maar. Hè. Ik heb ook van die bootjes gemaakt. En daar zitten dan mensen in. En die roeien die kant op en die roeien die kant op, zeg maar. Hè. Maar het moet voor mij wel vooral mooi zijn. Maar er zit soms ook een beetje gekkigheid in. En dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, en het materiaal, want je hebt het over hout, steen en staal of ijzer. Heb je voorkeur?
1: Ja, staal ligt wel voor de hand, ijzer, omdat het natuurlijk heel makkelijk is. Ik heb ook veel met brons gewerkt, ook veel bronzen beelden gemaakt. Maar brons is de laatste tijd erg duur geworden, dus
0: ja.
1: Ik heb dan zoiets, voor mij gaat dan de lol eraf. Mm-hmm. En ja, ik kan met ijzer toch heel veel maken.
0: En heb je net als brons ook dan een mal nodig? Moet je het laten gieten of kun je het zelf doen, dat ijzer?
1: Nee, het laten gieten, met ijzer kun je allemaal zelf doen,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Precies. Ja.
1: Dus ik heb ook al eens een buste gemaakt van ijzer. En mijn methode is vaak, ik heb staven rond ijzer. Die leg ik naast elkaar, zeg maar. En die las ik dan aan weerskanten vol. Dus ik kan ook, als ik wil, het is gewoon een kwestie van geduld. Met brons gaat het natuurlijk veel sneller.
0: Ja.
1: Dan krijg je een ander resultaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is natuurlijk met staal ook. Dus bijvoorbeeld heb ik gedacht, kan ik een buste maken of een schouderpartij van ijzer? Nou, dat heb ik gedaan. Maar dat ga ik niet. Dat is ook zoiets met mij. Ik ga niet repeteren.
0: Nee, niet herhalen.
1: Ik kan dit.
0: Ja, dit is het en dan de volgende.
1: Is het. Ja. Dat is dat ene beeld.
0: Ja.
1: En dan gaan we weer naar het volgende, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar het is wel fijn dat je dat in je werkplaats zelf kan doen. Dat je niet hoeft uit te besteden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, maar ook met mijn brons is natuurlijk toch wel. Je kunt heel sneller werken als je met wassen iets maakt of met klei.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat natuurlijk veel expressiever. Dat is natuurlijk met staal. Staal is natuurlijk niet expressief. Of als je gaat schilderen op een doek. Hè, Rembrandt schildert natuurlijk heel nauwkeurig. Vind ik heel bewonderingswaardig zoals hij dat doet. Maar die techniek heb ik niet. Maar je kunt ook heel expressief werken. Dat gaat met ijzer natuurlijk eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Maar dat is een beetje wat bij mijn aard past.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb geduld. Ik kan kijken. Kom morgen weer terug. Ik las er iets aan. Ik slijp er iets af. Dat is een beetje ook mijn stijl, zeg maar.
0: Ja, ja, duidelijk. We gaan ook natuurlijk even naar muziek, hè? Want je hebt nog een LP meegenomen, The Mo. Ik ken het niet. Dat is ook wel grappig, hè, van zo'n platenkast. Dat je dan iets tegenkomt wat je niet kent. The Mo. Wie zijn The Mo?
1: The Mo, ja, dat zijn eigenlijk twee broers. Die spelen alle twee op een piano, zeg maar. Met een zangeres en een drummer. En meer hadden ze niet. En ik vind het hele vrolijke muziek. En inderdaad, ik heb al vaak gezegd. Ja, je kunt het op internet nog wel vinden, hoor.
0: Vast wel.
1: Maar ze bestaan natuurlijk niet meer. Maar ik vind het echt een hele vrolijke noot, vind ik het ook.
0: Ja, oké. Okay, we gaan luisteren naar The Mo met Cheese.

0: En dat was de moment. Cheers. Nu ik het hoor, denk ik, ja, dit komt toch wel bekend voor, inderdaad. Ja, grappig. En ja. Hoe ben je. Speelden bij jullie in het dorp, zei je?
1: Ja, bij ons in het dorp opgetreden. Dat was altijd in de sporthal. Daar kwamen allerlei bandjes, net als de Golden Earring, normaal.
0: Ja.
1: Van mijn jeugd natuurlijk. En ik, maar ik ben eigenlijk nooit zo pop-minded geweest. Ik ging altijd meer eerder naar de jazz toe. Dus
0: ja.
1: Ik heb wel popmuziek, maar nu, ik moet wel zeggen, nu ik er ook, dat komt ook een beetje door mijn vrouw, die is wel met de Beatles en dergelijke bezig. Nu kijk ik er weer op terug en denk ik, god, je hebt toch eigenlijk toch mooie dingen gedaan.
0: Ja.
1: Terwijl ik het toen eigenlijk een beetje aan voorbij liep van, ach, die huppelmuziek.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: En met Queen precies hetzelfde. Als je dan een documentaire ziet, je ziet hun bezig. Maar denk je, ja, dat is toch eigenlijk ook allemaal wel mooi gemaakt, zeg maar.
0: Hè? Je leert het wel wat beter waarderen, hè, op die manier.
1: Ja.
0: Er zit natuurlijk ook een enorme vakmanschap achter.
1: Precies.
0: En dat is bij kunstenaars natuurlijk ook zo. Ja,
1: ja, en als je dat dan ziet, dan denk je van, ja, er moet toch een reden zijn dat ze dat hebben gedaan, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja. Hey, en want ik praat met Chris van Beem over zijn werk als beeldhouwer en je expositie in Galerie de Kapberg. Exposeer je veel?
1: Ik heb voorheen wel regelmatig geëxposeerd, maar de laatste paar jaren eigenlijk niet. En ik moet zeggen, nu heb ik het toch weer opgepakt, zeg maar. Want het is natuurlijk toch wel, je maakt het wel, maar je wil het eigenlijk toch ook wel graag laten zien, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is altijd wel, ja, het is altijd moeilijk om te kunnen exposeren, hè? En om een goed platform voor je werk te vinden. En de Kapberg is natuurlijk wel een mooie organisatie wat dat betreft. En je geeft je daarvoor op en je wordt uitgekozen en dan hoor je met wie je samen dan exposeert. En de expositie is net begonnen.
1: Die is zaterdag geopend. Ja,
0: Wat je zei net, hè, tijdens de opening hebben ze het over beelden maken. Ja. Je hebt geen invloed op met wie je exposeert.
1: Nee, maar dat vind ik ook niet erg. Ik heb zoiets, zij runnen die galerie.
0: Ja.
1: Dat is hun ding. Ik heb daar ook gewoon 20 beelden gebracht. Want ik ben natuurlijk wel wezen kijken, zeg maar. En ik heb heel vaak zelf die exposities ingericht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat gewoon een ander dat doet. Want die kijkt er op een andere manier naar.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar een aantal beelden gebracht en ook gezegd van, nou, kijk maar wat je kwijt kunt. En de rest haal ik weer op.
0: Ja.
1: Ze hadden toen 15 geplaatst. En nou, ik was er echt wel heel, heel blij mee zoals ze het hadden gedaan.
0: En met wie exposeer je nog samen?
1: Het is met Jurgen, die maakt eigenlijk meer grafisch werk. En Joke Konijn, die schildert veelal met, het is wat, meer met waterverf is het.
0: Uh-huh.
1: Schilderijen, tekeningen.
0: Ja, wat realistischer werk.
1: Nou, en het is ook een beetje figuratief. Uh-huh. Dus uiteindelijk, ik vond zelf wel, ja, dat past bij mij.
0: Ja.
1: Of ik misschien bij hun. Dus net,
0: ja, dat kan ook. Ja, het is een goede combinatie wat dat betreft.
1: Ik vond het goed. En het werk wat Jurgen maakt, dat vond ik ook goed. Dus, en voor de rest is voor mij, hun doen die galerie. En ze moeten dat op hun manier doen.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, zeker. En je hebt er 15 beelden staan. Heb je een nieuw werk ook staan? Heb je de afgelopen tijd veel gemaakt?
1: Ja, ik denk dat ik ongeveer, als ik om de maand een beeld maak. Dus dat zijn er een stuk of 10 per jaar. Soms wel meer.
0: Ja, en op deze expositie ook nieuw werk?
1: Er staat ook nieuw werk, maar ook oud werk.
0: Mm-hmm.
1: Want als het goed is, is oud werk ook gewoon tijdloos.
0: Ja,
1: het maakt niet uit, zeg maar. Er zijn beelden die ik misschien gemaakt heb toen ik 30 was. En het staat bij mij her en der overal door het huis heen. Mijn vrouw vroeg laatst mij van, hoeveel beelden heb je nu hier staan? Ik zeg, nou, ik denk wel 15. Toen ging ik tellen, er stond er een kleine 50.
0: Ja, precies.
1: Ik had het zelf al niet meer in de gaten.
0: Ja.
1: Dat was wel grappig. Maar dat vind ik. Ik heb ook beelden weggegooid.
0: Ja, toch wel.
1: Die slijp ik weg, zeg maar. Of pak soms een onderdeel van, dat moet eraf. Maar dat vind ik dan, dat onderdeel vind ik zo leuk. Denk je, het is toch een mooie. En dan doe ik dan misschien iets anders mee. Maar er zijn nog best wel veel beelden die ik gewoon heb gedaan. Nou, dit vind ik niks. gaat weg. Ondanks het feit dat ik er bijvoorbeeld 2 maanden aan heb gewerkt. Mm-hmm. Dat moet je ook gewoon kunnen. Ja. Dat vind ik ook goed.
0: Tuurlijk. Je moet ook kritisch blijven op je eigen werk natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Hey, en bijvoorbeeld op dat plaatje, dat doet mij toch wel een beetje abstract aan.
1: Ja, het meeste wat ik wel maak is wel abstract, figuratief.
0: Ja, het zit een beetje, het is een beetje een tussenvorm.
1: Ja, ik maak nou, wat ik net vertelde over die schouderpartij, dat is dan mij meer een vraag van, kan ik dat met ijzer ook fixen, zeg maar. Hè? En het moet natuurlijk ook wel mooi zijn. Ik vind het ook mooi.
0: Ja.
1: Dat beeld is ook weg, dat staat bij je kennis over mij. Maar meestal zit ik in de in figuratief. Ja, het moet niet, moet ik zeggen, ik wil niet gaan fiemelen, zeg maar.
0: Ja.
1: Moet ik dat zeggen?
0: Nee, duidelijk.
1: Moet een beetje ruim gebaar blijven.
0: Ja.
1: Waar je toch lang mee bezig bent. Maar dat hele exact precieze, dat is niet meer mijn stijl.
0: Nee, ja, dat zit er niet in.
1: Nee.
0: En hoe ben je nou op die ballen gekomen? Want daar ben ik dan weer benieuwd naar. Want dat is toch echt wel een kenmerk, denk ik, van je werk, die ballen.
1: Ja, maar dat komt gewoon daar waar ik dan het ijzer haal.
0: Ja.
1: Dat is bij Overdie in Alkmaar. Die hebben die ballen liggen. En dan denk ik, kan ik iets met die ballen? En dan neem ik een boel van die ballen mee. En inderdaad, dat komt dan terug, hè? Of half ballen.
0: Ja,
1: maar ik vind het ook een mooie vorm.
0: Zeker.
1: Maar er zei laatst wel iemand tegen mij, er zitten wel veel ballen. Ik dacht, oh ja, ja, dat klopt wel. Nou zitten die ballen wel op allerlei verschillende manieren erin. Dus met die ballen ga ik stoppen. Want dan denk ik van, oh, dat is leuk geweest.
0: Nu was het een kunstje, dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, precies. Nee.
0: Ja, ik vind het wel grappig, want op je website bestaat bijvoorbeeld ook, verzamelde vele ballen in de loop der jaren, gaandeweg ook ballen weggedaan. Met balanceren met ballen gaat verder. Ja, ik vind dat, dus net wat jij zegt, er zit ook een beetje een soort humor in, hè? Dat vind je ook leuk in die zin.
1: Ja, het moet niet. Het moet niet heel. Ja, kijk. Ik kijk ook naar het nieuws. Ik bedoel, daar kom ik ook niet omheen. Ik ben Chris van Beem. En ik heb ook een idee over dingen. Ja. En dat zit soms ongemerkt ergens in. Maar ik ben niet moralistisch. Dat wil ik niet. Het moet mooi zijn. Je moet iets moois maken. En er mag misschien soms een beetje een boodschap in zitten. Het mag, maar voor mij hoeft dat niet. Zeg maar.
0: De tong in cheek, zeggen ze de Engelsen dan. Dat mag wel, ja. Ja. En zo'n expositie, want tot wanneer duurt die nog? Kunnen we hem nog zien?
1: Ja, deze duurt tot 21.6. Ja. Op een zondag. Dus 21 juni.
0: Ja, ja. Oké, dus dat is wel een anderhalve maand zo'n beetje in de Kapberg. Ja.
1: Ja. Ja, het is op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. Ja, en eventueel op afspraak, maar het is natuurlijk het mooiste als het gewoon open is. Dat je binnen kunt lopen, een beetje vrijblijvend.
0: Ja, ja, vrijdag tot en met zondag. Er zitten ook altijd vrijwilligers, hè? Die doen de boel open, je kunt gewoon heen gaan. Die ook wat vertellen over het werk, weet ik, hè, van andere exposanten.
1: Ja.
0: Dus dat is een mooie gelegenheid om daar te exposeren.
1: Ze hebben een enthousiaste club.
0: Ja, zeker. En goed dat het nog bestaat ook, hè?
1: 53 jaar, zeg maar. Ja, maar dat is wel. Galeries komen en gaan. Misschien met kunstenaars ook wel. Ik weet het niet.
0: Nou ja, ik
1: maar
0: denk
1: galeries
0: dat,
1: komen en gaan.
0: Ik denk dat galeries lastig, eerder verdwijnen, hoor, dan kunstenaars. Ja. Ja, dus dit is wel echt een unicum, hoor. 53 jaar. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Dus ze hebben geen subsidie of dergelijke. Natuurlijk draait het op vrijwilligers. Hè. Maar dan moet toch maar een beetje een positieve spirit blijven om dat maar toch steeds te blijven doen.
0: Ja.
1: Maar ja, nou ja, ik kan niet anders zeggen. Ik laat die beelden achter, je komt terug. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ze hebben wel kijk erop. Hè. Dat vind ik wel. Het is wel een compliment.
0: Ja, oké. Okay. We gaan nog even luisteren naar muziek. Je hebt Rijnbert de Leeuw uitgekozen. Dat is natuurlijk wel een bijzonder componist.
1: Ja.
0: Ja. En Erik Satie, dat is een natuurlijk ook componist.
1: Ja.
0: En je hebt uitgekozen. Is dat een gezamenlijk werk of heeft Rijnbert de Leeuw het?
1: Nou, die Gnossiennes, die zijn eigenlijk wel bekend.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft dan Erik Satie geschreven. Rijnbert de Leeuw is veelal een uitvoerder van die muziek.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel iets. Ik vond toen ik de eerste keer hoorde, vond ik het ook, kreeg ik echt kippenvel van. Maar wat daarin zit, in die partituren staat ook très lentement. Dus heel langzaam. En Reinbert de Leeuw, die speelt het ook heel langzaam. Dat je denkt van, doet hij nou het nou eens, zeg maar. Hè?
0: Ja.
1: En dat vind ik zo mooi, want dat geeft die hele traagheid. Terwijl je eigenlijk weet wat voor noot dat hij gaat spelen, zeg maar. Maar hij wacht nog even. Dat vind ik zo mooi aan die muziek.
0: Ja, we gaan luisteren naar Gnossienne.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Van 24 mei tot en met 1 november, Dromen in het Duin, de expositie van Bernard Essers in Kranenburg-Bergen. En ook in Kranenburg-Bergen, maar dan in de villa, exposeerden de leden van het KCB met de tentoonstelling zonder titel. Dan heb ik nog de Zomersalon Ode aan het Water. En deze wordt gehouden van 4 juli tot en met 23 augustus. De kunstuitlijn Alkmaar organiseert al 3 keer de succesvolle expositie Ode aan. En deze keer dus Ode aan het Water, met werk van bijna 100 kunstenaars, amateur en professionele kunstenaars. Kunstenaars kunnen zich nog aanmelden tot en met 31 mei. En dat kan op info@kunstuitleenalkmaar.nl. En dan ook in Kunstuitleen Alkmaar de tentoonstelling Beestig tot en met 28 juni, met werk van Amber Veel, Hendrike van Putten, Tamar Haak, Jacobine de Rooij en Gabrielle van der Laak. En dan als laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Ja, dat was Waltzing Matilda van Tom Waits, uitgekozen ook door Chris van Beem. En ik heb ook even aan de telefoon Ellen Zwanenburg de Veijen van Schrijfcafé Bergen. Goedemorgen, Ellen. Hey, Schrijfcafé Bergen, dat is net gestart, of hoe zit het erin?
1: Ja, dat klopt. We zijn vandaag voor de tweede keer bij elkaar gekomen en... Heel gezellig. 9 mensen die erop afgekomen zijn. En natuurlijk super blij mee, maar we gaan gewoon vrolijk verder en vrolijk door. En we hopen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij het Schrijfcafé.
0: Ja, want wat houdt het eigenlijk in?
1: Het heeft meerdere doelen, maar de twee belangrijkste is een ruimte te geven voor mensen die een plek zoeken om ergens te kunnen werken. Dat je weg bent vanuit je huis, dat je niet hoeft te denken, god, de wasmachine, de vaatwasmachine, de kinderen of iets anders moet nog gebeuren. Daar hebben we een plek voor, dus mensen die graag dus een werkplek zoeken. En elke week organiseren we een workshop of een lezing. En dat is superleuk. Vandaag hadden we Arij van der Vliet. Wie kent hem niet? Onze dorpsdichter uit Bergen. En die heeft met ons gesproken over de filosofie van het schrijven. En wat schrijven met je doet of zou kunnen doen. En daar hebben we een heel mooi gesprek over gevoerd met z'n allen.
0: Ja, het is eigenlijk een hele laagdrempelige... ontmoetingsplekken voor mensen, ja. Schrijvers, beginnende schrijvers, gevorderden, om verhalen te schrijven, gedichten, ideeën, et cetera. En daarnaast hebben jullie inderdaad workshops.
1: Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Het is dus tweeledig. Het is dus een stilteplek waar je lekker je eigen gang kan gaan, of je doet mee aan de workshop die er op dat moment is. En dan laat je je helemaal onderdompelen in de ideeën van de workshopleider.
0: Ja, en je zei net met 9 mensen, dat is aardig wat, hè, voor zo'n start.
1: Ja, ja het is... voor een startend iets vind ik dat echt heel fijn, maar er is plek voor meer. Dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
0: Ja, en kun je je aanmelden? Hoe doe je dat?
1: Ja. Heel goed. Schrijfcafé.bergen@gmail.com. Dat is de manier om in contact te komen.

0: komen, dan krijg je de nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief staat wat er komende dinsdagen wordt georganiseerd. We hebben besloten dat je... het is geen vast gegeven. Als je niet kan, kan je niet. En als je het leuk vindt, kom je. Dus, en voor sommige workshops waarvan wij denken... nou, het zou best misschien nog wel eens een keer druk kunnen worden... dan zou je je moeten opgeven. Maar dan is juist die nieuwsbrief aanmelding heel fijn... zodat je weet waar je aan toe bent.
1: Ja.
0: We hebben ook een Facebook-site trouwens...
1: Mm-hmm.
0: Schrijfcafé Bergen en omgeving, want we zijn niet alleen voor Bergen. Hè. Iedereen is welkom, of je nou in Alkmaar woont, of in de Egmonden, of in Schorel, of Heergewaard, het maakt niet uit. Iedereen is welkom.
1: Ja, en het is op dinsdagmiddag hè, van 2 tot 4?
0: Ja, klopt. Het is op dinsdagmiddag van 2 tot 4 in Welzijn Bergen, of bij Welzijn Bergen, achter de Albert Heijn in Bergen, heb je zo'n parkeerplein en daar staan ook wat gebouwtjes. En daar wordt het gegeven.
1: Oké, nou wat een mooi initiatief, Ellen.
0: Ik hoop dat het echt een lift-off krijgt en dat we heel veel enthousiastelingen krijgen die zin hebben om te schrijven of te leren schrijven of inspiratie op te doen. Het kan allemaal.
1: Oké, goed. Nou, dankjewel. En kijk vooral even op de Facebookpagina van Schrijfcafé Bergen. Dankjewel.
0: Joe, dag.

0: Herman van Veen met fiets, ook uitgekozen door Chris. Ik praat met Chris van Beem. Herman van Veen, een held?
1: Nou, misschien niet zozeer
0: een held.
1: Maar ik vind het wel een mooie artiest. Ja. Iemand die een leven lang toch zoveel verschillende dingen doet. Dat vind ik wel heel mooi. En dat nummer fiets. Dat je nog zo fiets. Niet meer aan dat, zeg maar. Dat vind ik zo mooi. We waren bij mijn schoonmoeder het huis op een ruimen. En daar kwam dus deze cd naar voren. En ik zei, ja, ik wil één nummer fiets horen. Maar toen had mijn vrouw, die had hem al opgezet, fiets.
0: Oh, ja.
1: Die moet er gewoon bij.
0: Ja.
1: Doet ook een beetje aan je kinderen denken.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar ik vind het altijd wel heel mooi beeldend gebracht.
0: Ja, dat is het ook. Ja,
1: die muziek.
0: Dat kan hij ook heel goed. Ja. Wat zijn je toekomstplannen? Zullen we het daar eens over hebben?
1: Mijn toekomstplannen? Nou, ik weet niet of ik die heb.
0: Heb je geen toekomstplannen? Maar je bent lekker aan het werk natuurlijk.
1: Ja, we wonen nu op een plek waarvan ik altijd zeg van... ik stap op mijn klompjes naar buiten. En dan zeg ik van, wat ga ik vandaag hier nu eigenlijk doen? En meestal zit ik dan natuurlijk in mijn werkplaats, atelier, of hoe dat je het ook noemen wilt. En ben ik natuurlijk altijd met iets bezig. Hè? We hebben natuurlijk ook de tuin. Die moet onderhouden worden. En ik heb altijd naast mijn beeldenmakerij... toch ook altijd gewoon als klusjesman gewerkt. In de renovatie, zeg maar. En ik heb altijd met groot plezier ook voor mensen dingen willen maken. Zo goed mogelijk. En dat doe ik nu nog. Vaste mensen die bellen, maar... Het wordt wel steeds minder. Dus, Maar ik ben met mijn beelden ben ik eigenlijk sinds ik gepensioneerd ben. 3 jaar terug nu. Dus toch weer de draad wat beter aan het oppakken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus de productie valt niet stil. Het gaat een beetje met vlagen, maar
0: dat is altijd
1: gewoon gestaag verder.
0: Ja, dat is altijd zo natuurlijk, zeker in de kunst. Je hebt geen exposities in het vooruitzicht?
1: Jawel. In de gemeente Warmond, dat ligt boven Leiden ergens, daar ga ik in december naartoe. En ook de gemeente Beuningen, daar zijn ik een plek in het land van Maas en Waal. Daar ben ik ook uitgenodigd.
0: Hm.
1: En dat, ik weet niet of dat dit jaar nog is, maar of het jaar daarop, ik weet het niet, we zien het wel.
0: Ja. En wat staat er op het ogenblik op je werkbank?
1: Ik ben nu met een houten beeld bezig. Dat heb ik van een nicht van mij gekregen, die zei, maak er maar iets moois van. Dus dat stond er al 2 jaar, dat heb ik nu naar voren gehaald. Dat heb ik eigenlijk, het is een soort gespleten boomstammen. En ik heb daar wel een idee al van wat daartussen moet. Ik giet ook veel met lood, zeg maar. Ik heb heel veel lood verzameld in mijn leven. En daar giet ik allerlei dingen van. En dat heb ik eigenlijk al een beetje voor ogen, dat moet zo worden. In het begin dacht ik, daar moet een kruis tussen. Maar het blijft, dan gebeurt er helemaal niks. Dan denk ik, daar moet een tak tussen. En ja, op een gegeven moment neem ik de beslissing, dit komt ertussen. Maar daar ben ik nu mee bezig. En ik heb nog een ander beeld. Daar heb ik inderdaad iets afgeslepen, wat niet goed was. En daar heb ik er nu 2. Dus het ene ding, dat ligt inderdaad op de werkbank. Dat vind ik hartstikke mooi. Dus daar gaat ook weer iets mee gebeuren. Maar eerst het andere, zeg maar.
0: Ja, wat gaat worden, dat zien we vanzelf.
1: Ja, klopt.
0: We gaan nog even luisteren naar muziek, want je hebt er ook nog meegenomen Erik Vloeimans.
1: Ja, ik ben een.
0: Daar ben je wel fan van.
1: Ik ben groot fan van Erik Vloeimans.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook zo'n artiest die heel veel dingen doet. En ik, wat ik net al zei, ik had een cd besteld. En dat ging over liederen van. Muziek van Johannes Christopher Bach.
0: Mm-hmm.
1: Het was uitgevoerd met het. Barok ensemble. En daar wordt natuurlijk in gezongen. Maar Erik Vloeimans doet het met de trompet. En dat kan hij zo mooi. Dat is zo vloeiend als je dat hoort. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Daar had ik graag mee willen eindigen. Maar ik heb de cd vandaag niet ontvangen.
0: Nee.
1: Die kan ik niet laten horen.
0: Nee, je moet gewoon, nog een keer terugkomen met die cd dan. We gaan wel luisteren naar Erik Vloeimans met Balkan Spirits. Thank you.

0: Broken Spirits, uitgekozen door Chris. Chris, we zijn bijna aan het einde van het programma gekomen. En hebben we altijd een item, vast item in Kunst Compleet. Eigenlijk al een tijdje niet gedaan, maar vandaag wel weer opgepakt. En de vraag is, wie is je favoriete kunstenaar?
1: Mijn favoriete, weet niet of ik een echte favoriet heb, maar ik vind Giacometti is altijd wel iets wat ik heb bewonderd.
0: Ja, dus Giacometti, de lange uit
1: Italië. Met die lange dunne, dat zie je natuurlijk met dat staal in mij ook. Mijn beelden zie je dat ook terug. Ja. Dat kun je met dat staal, kun je dat lang, dun en fragiel werken. En hij doet dat ook. En ook soms een beetje dat tragische wat erin zit, zeg maar, hè. Dat is iets wat, ja, dat spreekt mij eigenlijk wel aan. Ik had laatst ook weer een bronzen beeldje gegoten. En ik breng het naar de hooischuur, de bronsgieterij. En het eerste was zei, oh, Giacometti.
0: Ja, toch. Ja, ja.
1: Dus niet dat het Giacometti is. Ik bedoel, ik heb het gemaakt, maar het zegt natuurlijk wel iets. Maar dat vind ik altijd wel mooi. Dat lange, dunne, fragiele werk, zeg maar. En wat ik ook een beetje dat tragische, dat ingehouden. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi.
0: Ja, mooi voorbeeld. Giacometti inderdaad. Ja. Heb je advies voor kunstenaars, voor beginnend kunstenaars?
1: Ja, wat zou mijn advies zijn? Ik denk gewoon beginnen.
0: Kijken
1: waar het eindigt of waar je strandt. Er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die stranden.
0: Uh-huh.
1: Ook op de kunstacademie zijn natuurlijk ook een hoop mensen die stranden.
0: Oh, zeker. Ja. Absoluut.
1: Dus je moet, wat zal ik zeggen? Je moet steeds iets moois willen maken voor jezelf, denk ik. Je moet iets moois willen maken. Je hoeft niet de wereld te veroveren of mensen de les te lezen. Dat is allemaal ver weg, zeg maar. Ik denk vooral voor jezelf is, probeer voor jezelf iets moois te maken. Dat het ook iets zegt, hè, naar een ander toe. Dat het niet alleen maar mooi is. Het moet ook iets... Die vraag stel ik me ook wel eens, zegt dit iets?
0: Uh-huh.
1: Soms lukt dat natuurlijk ook. Ja, het is met abstracte beelden is natuurlijk moeilijk om te zeggen van, zegt dit iets?
0: Uh-huh.
1: Kijk, het is net als je naar een boom kijkt. In feite is een boom ook abstract.
0: Ja.
1: Toch kunnen mensen heel goed omschrijven of die wel of niet mooi is.
0: Zeker, ja.
1: En zo is het natuurlijk met een beeld ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je zegt eigenlijk ook het wel dicht bij jezelf te houden.
1: Dicht bij jezelf te houden, denk ik, ja. Kijken wat er in jezelf omhoog borrelt. Hè? En natuurlijk, je staat in deze wereld, daar kun je niet omheen. Maar ja, iets moois willen maken, iets vorm willen geven op een manier.
0: Uh-huh.
1: Als het jou past, ik denk dat een beetje het streven moet zijn. Dat je dan misschien, ik weet het niet, het langst volhouden.
0: Ja, ja.
1: Ik doe het al een leven lang, dus...
0: Ja, dat zegt ook wel iets natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. En het volhouden daarin, is dat belangrijk?
1: Nee, kijk, misschien als je 30 bent wil je de wereld veroveren.
0: Ja.
1: Misschien heb ik dat gevoel ook wel eens gehad, ik weet het niet hoor. Maar nu is het toch vooral... Dat je toch nieuwsgierig bent van wat iets gaat worden, zeg maar. En daarmee bezig zijn. En of je beelden verkoopt, dat heb je toch niet in de hand.
0: Nee.
1: Als je iets wilt gaan verkopen, ja, dan moet je in een winkel gaan werken. Dus, hè, en als je een beetje mazzel hebt, dan loopt het. Maar het is natuurlijk voor een heleboel mensen, een heleboel kunstenaars, toch een gevecht.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar ja... Dat moet je misschien niet doen. Ik denk vooral, blijf bij jezelf. Maak gewoon mooie dingen waar je plezier in hebt. Ja, en of het aanslaat bij anderen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, als op zo'n opening bij de Kapberg lopen, je krijgt gewoon leuke reacties. Dat is in ieder geval een heel goed gevoel. Dan blijven mij een paar dagen hangen. Of de werk verkocht wordt,
0: ja.
1: Zou heel mooi zijn, maar ja, dat heb
0: je
1: niet.
0: Dat weet je nooit en dat heb je nooit in de hand inderdaad. Ja, ja. Mooie afsluiting. Dank je wel.
1: Okay,
0: ja. Wil je nog even je website noemen?
1: Oh, de website is www.chrisvanbeem.nl.
0: Ja, en de tentoonstelling bij Galerie de Kapberg is nog te zien tot en met 21 juni.
1: Ja.
0: En dan op vrijdag, zaterdag, zondag open in de middag.
1: Ja.
0: Ja, nogmaals bedankt. We horen de eindtune. Kom nog eens terug als je die cd hebt, zou ik zeggen.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, dank je. Jij ook bedankt, André. En graag weer tot de volgende keer. En dat zeggen we altijd, maak er wat van. Ook in de kunst. Oh.
2: langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: Traffic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Scorpromo.

0: bij Radio 80 proberen heel veel Nederlandse artiesten aan de telefoon te halen, zodat ze hun nieuw gereleaste nummers te horen kunnen laten brengen met daarbij de behorende informatie. Zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren. We zijn tot 10 uur vanavond. En heb je onze eigen TV80 nog niet gedownload? Die is heel makkelijk te vinden in de App Store. Ik zou zeggen, zoek hem op en download hem even. En blijf natuurlijk afgestemd op deze zender. Radio, oftewel RTV80. We gaan beginnen met aflevering 316. We gaan snel van start. Ik verwacht heel veel artiesten.
1: Gewoon Holland.

0: zijn los op deze vrijdag de 22e mei 2026. Rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Lepelzee. Radio Studio 1 van RTV 80. Je luistert naar aflevering 316 van Gewoon Hollands voor de Kust en Duinstreek. En natuurlijk ver en ver daarbuiten. Ik heb, als het goed is, de eerste artiest aan de telefoon en dat is Alwin. Goedenavond.
1: Hey, hallo, goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Alwin.
1: Leuk, leuk. Leuk dat we er mogen zijn.
0: Je hebt weer een hele mooie nieuwe single uitgebracht en gereleased. En wat kun je er allemaal over vertellen?
1: Ja, we zijn er beren trots op. Het is een walsje geworden deze keer. En het echte Hollandse levenslied hebben we weer een beetje in verwerkt, zeg maar.
0: Kijk eens, en met wie heb je dat gedaan, Alwin?
1: Met Emiel Hartkamp en Norris Padidas.
0: En de namen. Kijk eens. En heb je ook een videoclip bij dit nummer laten opnemen?
1: Jazeker, eind vanaf vandaag is het te zien op YouTube.
0: Ja, ik heb vandaag gereleased.
1: Gereleased, klopt.
0: Ja, en welke locatie heb je uitgezocht voor deze videoclip, Alwin?
1: Nou, we hebben bij ons in Goes, hebben het oudste cafeetje van Goes. En daar treden we altijd met Koningsdag op. En het gaat natuurlijk over dat we nog langer niet naar huis gaan, dus dat je lang blijft plakken. En in dat cafeetje blijven we wel eens lang plakken. Dus dat was eigenlijk wel een mooie locatie ervoor, zeg maar.
0: Hartstikke leuk en gezellig natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Wie heeft de videoclip mogen schieten?
1: Gert Oerlemans heeft hem gemaakt.
0: Kijk. Alweer, ja. We houden bij dit programma natuurlijk contact voor volgende releases. Ik neem aan dat er nog veel meer muziek voor jou gaat komen in de toekomst.
1: Zeker.
0: En ik zou zeggen, neem het podium.
1: Nou, lieve luisteraars, ik ben er echt beren trots op. En ik hoop dat jullie er net zoveel van genieten als dat wij het met maken ervan hadden. Mijn nieuwe single, We gaan nog langer niet naar huis. Ja.

0: De single van Alwin voor de kerst in Duisdijk op Radio Tastig en verder buiten. We gaan nog lang niet naar huis getiteld. En natuurlijk Alwin, mijn dank dat jij alles kwam vertellen hier bij Radio Tastig. Om alles te vertellen over deze nieuwe single. Ik had 6 maart Justin de Wild aan de telefoon hier bij Gewoon Hollands op Radio Tastig over de single Cheerio. Middels 5 weken genoteerd in de Nederlandse 40. Vorige week was deze man, dat was week de 22... was deze man nog te vinden op nummer 4 in de Nederlandse top 40. Middels wel weer gestegen deze week meteen plaats, beste luisteraars. Week 23 mei 2026 in de Nederlandse top 40.
1: De 40 op 80. Nummer 3.
2: Gewoon Holland. Uit de top 40 van Nederland.

0: Wat een heerlijke zomerse plaats. Vijf weken geleden is in de Nederlandse 40. Deze week één plaats gestegen van positie nummer 4 naar positie nummer 3 in de 40 van Nederland voor week 23. Ja, als ik zeg Ronnie Tober, is dat geen onbekende man natuurlijk. Ik hoef hem ook niet te introduceren. De laatste keer dat we hem spraken hier bij Radio 80 hadden we het over de single Dromen. Inmiddels heeft hij een nieuwe single uitgebracht en gereleased met Kurt Krabbe. Ik heb Ronnie Tober aan de telefoon. Goedenavond.
1: Een hele goede avond, Herman. Leuk je te spreken.
0: Hartstikke fijn om jou weer eens in de uitzending te mogen ontvangen, Ronnie.
1: Geheel wederzijds.
0: Je hebt dit keer een single opgenomen met Kurt Krabbe.
1: Ja, dit is een liedje, dat is een oud liedje van mij. En Kurt, die ken ik uit België. Is een fantastische zanger, heel leuke fans. En die heb een paar keer gezegd, ik wil iets met je opnemen.
0: Ja.
1: En toen heb ik Patrick van Bree van Ancora en zijn vrouw Belinda Kinnaar gevonden. Mm-hmm. En die hebben gezegd, wij gaan dit uitwerken. En ze hebben deze project helemaal begeleid. En het is eigenlijk een heel leuk nummer geworden. En een fantastische clip, wat ik nog nooit gehad heb.
0: Ja, en wie heeft de clip gemaakt, Ronnie?
1: Patrick. Patrick Bray.
0: Ja. En welke locatie hebben jullie daarvoor uitgezocht?
1: Nou, het is allemaal cartoon, hè. So, het is eigenlijk, in de studio heeft hij een kort filmpje gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En met AI heeft hij dat helemaal uitgedeeld. En het is fantastisch geworden. Want het liedje gaat over dat we zijn allemaal gelijk. En er is niemand zoals jij, er is niemand zoals ik. En toch zijn we toch allemaal bij elkaar. En dat, daar gaat het ook om. En ik vind het gewoon super. En toen Kurt mij vroeg om dit te doen, toen zei ik in eerste instantie, nou, nee, want ik heb het al een keer gezongen 10 jaar geleden of zoiets. Nee, maar ik heb een heel ander idee. En het was zijn idee om dit helemaal anders te maken. En Patrick en Belinda hadden het idee voor de clip. En ik ben er zo trots op. Het is gisteren uitgekomen. En hij is zo vaak al gedownload en gekeken, gestreamd en gekeken. En dat doet elk hart wel goed.
0: Ronnie, bedankt voor die informatie. En heel fijn om je natuurlijk weer even in de uitzending te mogen ontvangen.
1: Dankjewel dat je de tijd en de moeite hebt genomen om mij te bellen.
0: Heel graag gedaan bij deze. En dat blijven we natuurlijk ook bij de volgende release doen, Ron.
1: En ik zou alleen maar zeggen, Herman, er is niemand zoals jij.

0: Beat, samen met Ronnie Tober voor de kust en duistrek op Radio 80. Er is niemand zoals jij. Dat is de titel van deze nieuw gereleaste single. We hadden Ronnie Tober zelf persoonlijk even aan de telefoon hier bij Gewoon Hollands. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Ronnie. Als ik zeg Fancy, dan is dat ook geen onbekende artiest inmiddels bij dit programma. Ik heb de eerste keer contact gehad over de single Ik Ben Bij Je. En inmiddels heeft Fancy weer een nieuwe single uitgebracht en gereleased. En wederom heb ik erin aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Fancy.
1: Dankjewel.
0: Wat kun je
1: leuk
0: over je...
1: dat ik er bij mag zijn.
0: Ja, zeker altijd. En wat kun je vertellen over je allernieuwst gereleaste single?
1: Het is een echt zomers nummer eigenlijk, ja.
0: Ja, en je hebt zelf de tekst neergeschreven?
1: Ja.
0: En het gitaarspel, Fancy?
1: Nou, dat heb ik niet gedaan hoor. Dat heeft... Dat heb ik met AI, de muziek heb ik met AI laten genereren en de zang en zo.
0: Ja.
1: Maar wel zelf de stijlen en zo, die kies ik zelf.
0: Ja, dat heb je er zelf allemaal bij gemaakt.
1: Ja.
0: En het is voor jou extra moeilijk om dat te maken, Fancy, want er zitten misschien luisteraars op die de eerste keer niet hebben meegeluisterd. Maar jij bent zo goed als blind, hè?
1: Ik ben blind, ja.
0: Ja. Dus het is zeer knap om dit in elkaar te kunnen zetten.
1: Ja, en gek genoeg, als ik inspiratie heb, dan is een nummer ook wel heel snel klaar. Dus het is meer dan of ik tevreden ben of niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar meestal ben ik eigenlijk binnen 10 minuten, kwartier klaar.
0: Ja, je hebt bij het eerste nummer Ik Ben Bij Je al gezegd dat er geen videoclip bij zat. Daar had je bewust voor gekozen. Mm-hmm. Heb je bij dit nummer wel een videoclip?
1: Nee, omdat natuurlijk ook als je meer dingen erbij gaat maken, dat geldt voor heel veel dingen, hè, dat je daar ook geld voor nodig hebt.
0: Mm-hmm.
1: En ja, en dat heb ik gewoon helemaal niet. En dat is lastig.
0: Ja, laten we
1: en
0: in ieder geval...
1: ik zou ook niet weten hoe wat, en hoe ik dat moet doen.
0: Laten we hopen en er een klein beetje vanuit gaan, Fancy, dat dit nummer heel veel door de luisteraars die nu op luisteren zitten gestreamd gaat worden. En... ja, laten we dan kijken of de volgende hopelijk een videoclip erbij kan komen.
1: Wie weet, ik hoop het.
0: Ik geef je het podium, Fancy, en je mag wat mij betreft de single aankondigen.
1: Hier is mijn derde officiële single, maar voor dit jaar tweede. Hi, Bibi.

0: Gewoon Hollands op deze 22e mei 2026. Over deze nieuw gereleasde single. Jouw liefde zo warm, oftewel Habibi. En natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Fancy. Ik heb nu, als het goed is, aan de telefoon Rick Kreter. Goedenavond.
1: Een hele goede avond, hi.
0: Welkom terug op Radio 80, Rick.
1: Ja, dankjewel.
0: En wat als je allernieuwste gereleasde single?
1: Zeker, ja.
0: Wat kun je dan straks hier allemaal over vertellen, Rick?
1: Ja, het is natuurlijk een hele leuke plaat geworden. Hij is nu een paar weken uit en de streams gaan super lekker natuurlijk. Daar ben ik heel dankbaar en blij voor natuurlijk. Super plaat geworden. Wij hadden net Condans van mij uitgebracht. En toen kregen wij een belletje van Olaf Hessemans. En die had een demo klaar liggen. Hij zei, ja, ik heb Condans van mij gehoord. Hij zei, ik heb daar een vervolgplaat opgeschreven. En dat is wat alles geworden. En hij stuurde de demo en we waren eigenlijk meteen om. Dus zeiden meteen, Hans en ik keken elkaar aan, dat wordt hem gewoon. Dus superleuk plaat, zeker.
0: Waar heb je hem op laten nemen verder, Rick?
1: Hans Albers Recordings.
0: Kijk eens, en de bijbehorende videoclip?
1: Zeker, ja. Daar hebben we daar heeft wel even wat tijd gekost. Dus alle tijd en ruimte ingestoken. Ik heb hem zelf helemaal geregistreerd. Alle ideeën zelf bedacht. Het scriptje uitgeschreven. En Jaap van Dirde heeft hem mooi gefilmd en mooi geëdit. En daar is een hele mooie clip uitgekomen natuurlijk.
0: Hartstikke mooi. Rick, wij houden bij dit programma contact voor volgende releases die gaan komen van je. En ik denk, je weet al hoe het werkt. Je krijgt het podium.
1: Kijk zo. Dankjewel. Dit is dus mijn nieuwe single. Wat als?

0: aan de telefoon niemand minder dan, als het goed is, Arjan Venneman. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, welkom terug op Radio 80, Arjan.
1: Ja, dat is al een poosje geleden.
0: Inderdaad, ik weet niet meer welke single het was dat we elkaar voor het laatst spraken, maar...
1: Nee, dat weet ik ook zo niet meer. Nee.
0: Er komt zoveel muziek van jou uit handen, natuurlijk ook bij andere artiesten.
1: Ja, dat voornamelijk, ja.
0: Je hebt zelf inmiddels ook weer een plaatje opgenomen, Arjan.
1: Ja, nou ja, wat je net al zei, ik neem al eigenlijk al het hele jaar door liedjes op voor andere artiesten. Dat is mijn dagelijkse werk eigenlijk. Mm-hmm. Dus andere artiesten voorthelpen met leuke liedjes. En ja, dan spoelt mijn eigen single soms, dat schiet er dan wel eens bij in, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk was jammer. Ik heb al eigenlijk in het verleden al, ben ik denk ik kleine 20 jaar al bezig en best wel veel uitgebracht.
0: Mm-hmm.
1: De laatste jaren wat minder. En zo af en toe dus weer een liedje. En nu de nieuwe single, die is na maanden van voorbereidingen. Een paar maanden geleden zijn we in de studio gedoken en in mijn eigen studio natuurlijk.
0: Ja.
1: Om het liedje te maken. Het kwam eigenlijk heel spontaan eigenlijk met degene waar ik mee. Ik altijd schrijf, met Geert Leuring. Die kwam met een voorzetje, heb ik verder ingekopt. En toen dacht ik eigenlijk, ach, dit is misschien wel leuk om zelf uit te brengen. Ja, en zo geschieden.
0: Heb je daar ook een videoclip bij, Arjan?
1: Ja, natuurlijk. Ja, daarvoor zijn we lekker naar Groningen gegaan. Daar hebben we een circustheater opgezocht.
0: Mm-hmm.
1: En met leuke circusacts zitten erin. Dus dat is best wel een keer wat anders. En ook op de Grote Markt met de diverse studenten die daar gezellig een stapavondje hadden. Hebben we leuke beelden mee kunnen schieten. Dus ja, we hebben een gezellig, een chaotische clip, zeg maar. Ja.
0: En hij is op YouTube, andere kanalen overal te bewonderen en te bezichtigen.
1: Natuurlijk.
0: Hartstikke mooi. Arjan, wij houden natuurlijk uiteraard bij Gewoon Hollands en Radio 80 contact voor je volgende releases en artiesten die met releases gaan komen. En ik zou zeggen, neem het podium.
1: Nou, hier is hij dan, live op de radio, mijn nieuwe single, Die Laatste.

0: Voorticus ten Duistrijk op Radio 80 en verder buiten. Ja, we hadden hem persoonlijk aan de telefoon. En natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Arjan. Als ik zeg de heer Leon Moorman, is dat inmiddels ook geen onbekende man bij dit programma. De laatste keer sprak ik hem over dat ik er goed in was. En inmiddels heeft, als het goed is, Leon Moorman ook weer een nieuwe single uit. Ik heb hem aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Welkom terug bij Radio 80, Leon.
1: Ja, dankjewel dat je weer belt.
0: Ja. Wat heb je voor de luisteraars meegenomen dit keer? Want je hebt weer een nieuwe single uit.
1: Ja, klopt. Een nieuwe single. Plattelandsgevoel. En ja, dat raadt natuurlijk al. Is makkelijk te raden waar het over gaat, hè?
0: Ja, over het platteland.
1: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik woon al een tijdje in de stad. Maar ja. Ik ben opgegroeid over het platteland. En als je dan weer teruggaat, dan komt er zo'n bepaald melancholisch gevoel. Van, oh ja, dit is dan wat ik af en toe mis. En daar heb ik niet over geschreven.
0: Ja, uit eigen pen gekomen. Waar heb je het opgenomen, Leon?
1: In Zwolle. Ik werk al een tijdje samen met Karel Schepers. Die woont ook net als ik in Zwolle. En we hebben de afgelopen 3-4 jaar hebben de liedjes samengemaakt.
0: Leuke videoclip erbij dit keer.
1: Ja, die hoort erbij, hè.
0: Ja, waar heb je die opgenomen?
1: Die hebben we in de buurt van Balkbrug. Dat is ergens in Overijssel. Een beetje in de buurt van, wat zou het liggen? Bij Ommen, zeg maar. Mm-hmm. En dat is echt, als ik daar kom, familie van mij woont daar op een oud boerderijtje, daar kom ik echt wel tot dat, wat ik zeg, plattelandsgevoel komt dan echt wel bij me op.
0: Kijk, die is uiteraard op YouTube te vinden.
1: Ja, klopt.
0: Leon, wij houden contact voor de volgende releases, dat ben je van mij uiteraard ook gewend. En ik zou zeggen, neem het podium.
1: Ja, nou, dames en heren, ga er goed voor zitten. En dit is mijn allernieuwste single, Plattelandsgevoel.

0: Hilton, Jim Zonder. Goedenavond op deze vrijdagavond, de 22e mei 2026. Dit is aflevering 316 van Gewoon Hollands. Bij jou uit de speakers, rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin in Nechteldalzee. Radiostudio 1 van RTV 80. Wij hoorden de allernieuwste van Marlene en Lekker in mijn vel. Vorige week had ik deze naam aan de telefoon hier bij Radio 80. En als het goed is, heb ik nu onze volgende artiest aan de telefoon. En dat is Gerard Pals. Een goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom terug bij Radio 80, Gewoon Hollands,
1: Gerard.
0: Dankjewel. Dit keer ben jij de studio ingegaan. Ik had het niet verwacht met Jaarman van Engelen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ik ken Jaarman al een heel aantal jaren. En er kwam een liedje voorbij. Ik dacht, hé, dat is wel een leuk liedje. Jaarman is altijd van de reggae. En dit was een beetje reggae-achtig. Dus ik dacht, hé, dat is wel iets voor Jaarman. En er zat een beetje een Spaanse vibe in. Ik dacht, dat is mijn kant altijd wel een beetje. Dus ja, zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Kijk, en waar hebben jullie het verder opgenomen? Bij JM?
1: Wij hebben hem opgenomen bij Joris, bij Sonic Solutions.
0: Oké, en zit er een videoclip ook bij, Gerard?
1: Zeker, zit ook een videoclip bij, ja.
0: En waar is die opgenomen dit keer?
1: Die hebben we op de golfbaan bij Buffalo opgenomen. Bij mij in de buurt en bij Jaarman in de buurt.
0: Oké, welke productie heeft hem geschoten?
1: Dat is Blue Motion. Blue Motion heeft dat gedaan.
0: Blue Motion. Gerard, je bent van mij uiteraard gewend dat we contact voor volgende releases gaan houden.
1: Ja.
0: Dus ja, ik zou zeggen, neem het podium en dan horen we elkaar de volgende weer.
1: Nou, helemaal goed. Nou, luisteraars. Hier is mijn nieuwe single die ik samen met Jaarman heb gemaakt. Een mooie chica zoals jij.

En natuurlijk Gerard, onze hartelijke dank dat jij hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands aan de telefoon, alles kwam vertellen over deze nieuw gereleasde single. De nieuwste van Jesse Arians, nu bij jou uit de speakers.

Het maakt niet uit, dat is de titel van deze nieuw gerumiste single van onze eigen gewoon Hollandse Meiko Eelders op deze vrijdag de 22e mei 2026. Ja, ben je zojuist ingeschakeld, is weer bijzonder goedenavond. Een hartelijk welkom, fijn dat je luistert. Blijf het ook zeer zeker doen, want we gaan zo meteen eventjes naar de reclameboodschappen en de nieuwsbrut, hè. Ja, daarna zijn we uiteraard weer terug met gewoon Hollands tot 10 uur vanavond bij jou op de radio met de allernieuwst gereleasde Nederlandse artiesten en de bijbehorende informatie van hunzelf persoonlijk aan de telefoon. Dus blijf.

0: 80. We zijn constant in beweging en blijven fris. Radio 80.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
4: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
5: De Israëlische minister.
4: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
3: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
8: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Score Promotions en RTV 80. All systems ready. Jouw favoriete DJ op jouw favoriete radio.
9: Gewoon Holland. Jouw muziek,

beste van Marloes Oosting voor de Kust en Duistrek op Radio 80. En als ik weg ben, het is middels 9:05. Een hartelijk welkom terug aan de andere kant van 9 na het nieuws. En ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, aflevering 316. Daar zijn we nog steeds mee bezig hier op Radio 80. Natuurlijk rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuid-Rijn in Echtelzee, Radio Studio 1 van RTV 80. Ja, op deze 22e mei 2026. Mijn naam is Herman van Kampen. Zometeen, als het goed is, Sophia aan de telefoon. Blijf luisteren.

0: Dus heb jij bij jou uit de speakers op deze 22e mei 2026. Dit is Radio Tastig. En wij hoorden Gelano Brand met zijn allernieuwste natuurlijk. Ik heb, als het goed is, aan de telefoon inderdaad onze eerste artiest in het tweede uur. En dat is Sophie. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond, lieve mensen. Goedenavond, luisteraars.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, het programma Gewoon Holland, Sophie.
1: Ja, gezellig. En, ik vind het helemaal leuk.
0: Ja, je hebt weer een hele mooie nieuwe single opgenomen en gereleased. En daar bel ik je natuurlijk even voor.
1: Nou, dat waardeer ik enorm, dat je er aandacht aan wil besteden.
0: Wat kun je de luisteraars over deze nieuwe single vertellen, Sophie?
1: Nou, ik ben wel heel erg verzot op de zuidelijke landen, zeg maar. Spanje en Italië en Frankrijk ook. Maar Bella Italia is daar wel een beetje. En Imca Marina, hè, 85 jaar.
0: Ja.
1: Ja, ze zong dat destijds. En ik dacht, ik geef er een andere draai aan. En, maar eer haar daarbij ook natuurlijk. Want Imca is ook nog lang niet klaar natuurlijk. Maar ik, ik ben heel erg gek op Venetië ben ik veel geweest. Heb ik ook Italiaans gedaan op Istituto de Venetië. En ja, ik vind het een prachtige taal. Ik vind het een prachtig land. En dat dus. En ik vind het een heel leuk liedje.
0: Ja, en wie heeft de tekst, tenminste wie heeft de studio, heeft dat opgenomen?
1: Kees Stijl.
0: Okay.
1: Ik ga altijd bij Kees Stijl. En ja, dan maken we er weer iets moois van. En dan wordt het weer vrolijkheid, zeg maar. Dat ik vind het ook belangrijk dat het een bepaalde sfeer uitstraalt. Vooral voor gezelligheid in de zaal. Dat wanneer mensen ook lekker kunnen meezingen. Mm-hmm. En wanneer ik optreed, dat het gewoon feest is.
0: Ja,
1: en vrolijkheid.
0: Heb je ook een videoclip daarbij, Sophie?
1: Nou, nog niet. Maar, want ik zit midden in een verhuizing en ben best wel heel erg druk gehad. Maar die gaat er wel aankomen. Bij de vorige was dat zeker wel, maar ik heb er nog geen tijd voor gehad. Maar dat gaat goed komen.
0: Oké. Nou, wat mij betreft zou ik zeggen, kondig zo meteen de single aan. We houden contact voor de volgende releases die gaan komen, uiteraard.
1: Ja, leuk. Mag ik nog eventjes vertellen waar ze mij kunnen vinden?
0: Natuurlijk kan dat, Sophie. Ga je gang. Het podium
1: nou,
0: is voor jou.
1: Dankjewel. Dat is op www.sofiesfeest.nl. Met een Sophie is dan met PH. Ja, om het lekker makkelijk te maken. www.sofiesfeest.nl. En daar zie je, zeg maar, de link naar YouTube, naar Spotify, naar TikTok, naar Instagram en Facebook. En mensen kunnen mij daar ook een mail sturen als ze op een feest mij graag willen laten optreden. Kunnen ze een mail sturen en dan wordt daar netjes op gereageerd. Dus www.sofiesfeest.nl.
0: Sophie, ik zou zeggen, kom nog de single aan en misschien kom ik je in Alkmaar ook nog wel binnenkort een keertje tegen.
1: Ja, nou, ik ga binnenkort naar Zaandam. En nou ja, dat is in ieder geval Noord-Holland. Oorspronkelijk kom ik uit Noord-Holland. Ja. En Alkmaar ben ik ook veel geweest. Maar ik ga hem aankondigen. Nou, lieve mensen, ik wens jullie allemaal een prachtig weekend toe. Het is fantastisch mooi weer buiten. Echt grandioos. Dus we gaan er met z'n allen van genieten. En ik heb hier zo Sophie's feest. Bella Italia.

Een heerlijke plaats. Danny Heden, de allernieuwste op het randje van De Liefde getiteld. En ja, ik had Danny natuurlijk afgelopen maand nog even aan de telefoon, zodat hij ook alles over dit nieuw gereleasde nummer kon vertellen. Wat ook wel lekker is met dit weer, is de allernieuwste van onze Appie Heijn. Want vanmiddag had ik er ook wat trek in. We gaan luisteren naar Milkshake.

0: dit nummer. Heb je het gemist? Helaas niet meer terug te luisteren op uitzending gemist. Dat staat er maar een week op, dus wat weet je dan bij deze? En dat houdt in dat je natuurlijk vaker naar die programma moet luisteren, dan mis je het ook niet. Als ik zeg Calvin Horst, is dat ook geen onbekende man bij dit programma. Ik heb hem in het verleden mogen interviewen voor een aantal singles, waaronder bijvoorbeeld Door Jou en de single Weet. Middels heeft Calvin Horst ook weer een nieuwe single uitgebracht en released. En wederom heb ik hem aan de telefoon in de uitzending. Goedenavond, Calvin.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Calvin.
1: Ja, dankjewel.
0: En wat kan jij de luisteraars vertellen over je allernieuwste geleasde single?
1: Wat gaan we erover vertellen, ja. Het moet sowieso een zomers liedje gaan worden, alweer. Ik heb iets met zomer volgens mij. Ik breng iedere keer wil ik een zomers liedje hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja goed, ik had zoiets van, we moeten lekker een zomers nummertje gaan maken. Moet lekker dansbaar zijn. Een lekker amazing nummertje. En misschien ook wel wat een buitenlandse taal erin. En dat is denk ik aardig gelukt.
0: Ja, en wie heb je de tekst laten schrijven dit keer, Calvin?
1: Ik heb de plaat laten maken bij Frank van Etten.
0: Bij Frank van Etten. Heb je hem ook bij hem in de studio opgenomen?
1: Yes, klopt.
0: En de bijbehorende videoclip dit keer, Calvin?
1: Sorry, nog één keertje.
0: De bijbehorende videoclip dit keer?
1: Ja, dat klopt. Ja, er zit ook een videoclip bij, ja.
0: Ja, en waar heb je die opgenomen?
1: Waar ik die opgenomen heb?
0: Ja.
1: Dat was in Vinkeveen, op de plassen.
0: Oké, okay. Welke productiemaatschappij heb je hem gemaakt?
1: Pachanka, zeg je dat iets? Zoon van Willy Oosthuis.
0: Nee, je zegt mij heel weinig.
1: Willy Oosthuis, die kent hem wel.
0: Ja, die wel, maar de zoon niet.
1: Ja, hij heeft hem gemaakt.
0: Oké. Calvin, we houden natuurlijk uiteraard contact voor volgende releases. Ik neem aan dat er dit jaar nog meer muziek van jou gaat komen.
1: Yes, en dat is wel de bedoeling.
0: Dan zou ik zeggen, neem het podium.
1: Ja, mag ik hem doen?
0: Ja hoor.
1: Ja, dan gaan we dan. Dames en heren, mijn groetnieuwe single tot de morgenzon verschijnt.

0: 2026, de allernieuwste van Calvin Horst bij jou. Uit de speakers tot de morgenochtend verschijnt. Tot de morgenzon verschijnt, moet ik zeggen. En natuurlijk, Calvin, mijn dank dat jij aan de telefoon alles kwam vertellen hier bij Radio 80 over dit nieuw gereleaste nummer. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van Groenlands, Nigel Visser. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ook welkom terug op Radio 80, Nigel.
1: Ja, dankjewel.
0: En je hebt een hele mooie single opgenomen, Een leven als een prins getiteld.
1: Dankjewel, ja zeker. Ja, dat heb ik wel, mag ik zeggen.
0: Ja. Hoe ben je zo verder op dit nummer gekomen, Nijzo?
1: Nou, we zaten bij Emil Hartkamp in de studio. We waren zo'n beetje aan het praten over vakanties en zo. En toen hadden we het er zo over. Wij gingen een cruise, hadden we toen in het verschiet staan. Dus toen hadden we het er zo over en hij zegt, nou als ik het zo hoor, heb je wel een leven als een prins, jij. Mm-hmm. Ik zeg, ja dat kan je wel zeggen, ja.
0: En zo ben je
1: en toen zei hij, hey, dat is een goeie. Hij zegt, die ga ik even opschrijven. En toen kreeg ik, nou denk een maand later, een demootje binnen met dit nummer. Dus nee. Ik zeg, ja, top.
0: Wat kan het mooi.
1: Die moet ik hebben.
0: Wat kan het mooi lopen af en toe, Nigel.
1: Ja, zeker.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer laten uitbrengen?
1: Zeker, ja. Dat kan niet ontbreken. Het wordt wel minder bekeken tegenwoordig, maar het is toch wel altijd leuk om te hebben. Ook voor TV Oranje en natuurlijk te delen op de social media en zo.
0: Ja.
1: Dus op YouTube kunnen de mensen kijken, Nigel Visser en dan Leven als een Prins. En dan zien ze alle clipjes voorbij komen en ook...
0: Je allernieuwste, inderdaad.
1: Ja.
0: Nigel, ik zou zeggen, je mag wat mij betreft de single aankondigen. En ik neem aan dat er dit jaar nog meer muziek voor jou gaat komen. Dus we houden zeer zeker ook contact bij dit programma. En ik zou zeggen, ja, neem het podium.
1: Nou, hartstikke bedankt voor de tijd weer. En ik zou zeggen, geniet allemaal van mijn nieuwe single. Ik heb een leven als een prins. Ja!

0: Wij hoorden de allernieuwste release, de single van Nigel Visser voor de Kust van Duistrijk, hier op Radio 80 en verder buiten. Een leven als een prins, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. En Nigel, natuurlijk nogmaals mijn dank dat jij aan de telefoon alles kwam vertellen over dit nieuw gereleasde nummer. Als het goed is, had ik de laatste keer met Catharines contact over de single Hoe Langer Ik Dans Met Jou. Middels heeft hij ook weer een nieuwe single uitgebracht en ik heb hem in de uitzending aan de telefoon. Goedenavond, Catharines.
1: Ja, goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands.
1: Ja, hallo.
0: En dit keer weer een hele mooie. Ja, ik vind het zelf persoonlijk ook een gevoelige single meegenomen.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je de luisteraars over deze single vertellen, Catharines? Ben je er nog, Catharines? Ik denk dat ik eventjes Catharines opnieuw ga inbellen, beste luisteraars. In die tussentijd ga ik maar even een nummer opzetten van... Bob Offenberg dan maar eventjes in die tussentijd.
2: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80.

0: Kort met Catharines. En als het goed is, dan haal ik hem terug de uitzending in. Goedenavond, Catharines.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands. Daar waren we gebleven. Je had een hele mooie nieuwe single meegenomen voor de luisteraars.
1: Ja, klopt. Ja, ja, een leuk singeltje. Is geschreven door Mark Gerritsen. En hij had hem online gegooid op Facebook. En ik kwam hem tegen en ik denk, ja, die past precies bij mij.
0: Ja.
1: Mijn afkomst, mijn gezin, ja.
0: Inderdaad.
1: En daar gaat het liedje ook over.
0: Ja, en heb je ook een videoclip erbij laten maken, Catharines?
1: Ja.
0: En waar heb je die opgenomen? Welke locatie?
1: Die is opgenomen in Beilen, op een woonwagenkampje.
0: Ja.
1: En daar wonen kennissen, die hebben een hele ouderwets woonwagentje.
0: Mm-hmm.
1: Waar ze ook zelf nog in wonen. En daar zijn de beelden gemaakt.
0: Kijk, en die is op YouTube, andere kanalen overal te bezichtigen.
1: Ja, klopt.
0: Welke productiemaatschappij heeft de clip mogen schieten?
1: Dat is weer waar ik iedere keer bij zit, Cree Agency.
0: Oké. Catharines, ja, je bent het van mij uiteraard gewend. En we houden ook contact voor de volgende releases die gaan komen. En ik zou zeggen, ja, neem het podium en kondig de single aan. Dan gaan we hem te horen brengen.
1: Hier is mijn nieuwe single. Mijn paleis, mijn trots, mijn wagen.

0: Dit is Radio 80.
1: Radio 80.
2: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80. Gouwe ouwe. Alhoewel, zo oud is hij nou ook weer niet.

Dit is aflevering 316 van Gewoon Hollands, rechtstreeks vanuit Radio Studio's uit het Duinrecht Basee, Radio Studio 1 van RTV 80. En dat is vrijdag 22 mei 2026 vandaag. Fijn dat je luistert. Nog zo'n klein kwartiertje te gaan voor ondergetekende. En we gaan nu even luisteren naar de allernieuwste van Ron van Hoof. Vrijer dan vrij.

0: Vrijer dan vrij, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Ron van Hoof. Ik heb aan de telefoon niemand minder dan Werner Draat. Goedenavond, Werner.
1: Hey, goedenavond. Hallo, hi.
0: Alles goed, Werner?
1: Alles goed, met jou ook.
0: Hartstikke, ja, met je, geweldig. De laatste keer dat ik jou sprak hier bij Gewoon Hollands, hadden we het over de single Ga Niet Weg.
1: Ja, klopt, ja. Ja. Ga Niet Weg.
0: Hoe is het
1: gegaan
0: met die single, Werner?
1: Nou, die is goed ontvangen en die draait nog steeds lekker mee overal. En nog steeds een heerlijk nummer. Dus die hoor je wel eens her en der voorbij komen.
0: Heel fijn om te horen dat dat zo is, Werner. Wel in die tussentijd een nieuwe single opgenomen, de studio ingedoken.
1: Ja, klopt. Deze keer met Paul Geudens heb ik deze single gemaakt. En tekst en muziek is weer wederom van mezelf. Dus.
0: Ja, uit eigen pen gekomen.
1: Ja.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Werner?
1: Nee, deze keer geen videoclip. Er was in het kader van tijd, et cetera, is het er eigenlijk bij ingeschoten. Dus de beelden, die moet je zelf in je hoofd maar bijdenken.
0: Ja.
1: Als je
0: het
1: draait. Dus,
0: de titel is Midden in de Nacht. Hoe ben je daar zo op gekomen?
1: Midden in de Nacht, ja. Het begon eigenlijk bij de eerste zin. Een diner 2 aan tafel. En ik denk, nou, die zin is blijven hangen. Ik ben eens kraai. Ik ben er een verhaaltje omheen gaan bouwen. En het was die eigenlijk vrij snel klaar. Ik heb hem met Paul Geurens heb ik hem gedeeld. En hij zei van, ja, klinkt eigenlijk wel lekker. Laten we hem, zullen we deze doen. Ja, toen stond je binnen een afzienbare tijd stond je eigenlijk op de plaats, om het zo maar te noemen. Ja.
0: Ja. En welke platforms is je allemaal te vinden en te streamen, Werner?
1: Natuurlijk de bekende. Dus zeg het eens. Facebook en Insta, daar zit ik voornamelijk op. Daar ben ik voornamelijk eigenlijk te vinden.
0: Oké, ook voor op tijdens boekingen en dergelijke.
1: Ja.
0: Werner, wij houden uiteraard natuurlijk contact voor volgende releases die gaan komen. Dat weet je van mij inmiddels.
1: En, zeker.
0: Ook weet je, denk ik, dat ik ga zeggen, neem het podium.
1: Ja, nou, dan ga jij hem nu draaien, denk ik. Midden in de nacht.

0: wel een draad over deze nieuw gereleasede single Midden in de Nacht.
1: Dit is Gewoon Holland.
2: Gewoon Holland.
0: De allerlaatste voor vandaag in dit programma Gewoon Holland. Bart Peppers.

0: tot zover. Bart Scheppers voor de kust en duistrek op Radio 80 met de Wereldbol. Ik had hem 2 weken geleden aan de telefoon hier bij Radio 80. En heeft hij alles verteld over deze nieuw gereleasde single. Ik heb nu tenslotte nog even snel aan de telefoon Boy van der Heijden. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Welkom bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands Boy. En ja, wat een dag, wat een sfeer, hè?
1: Ja, mooi, hè?
0: Inderdaad. Je allernieuwste gereleasde single, wat kun je daar in het kort even over vertellen, boy?
1: Nou ja, het is eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, het is eigenlijk al een hele oude plaat uit 2009. Dat is mijn allereerste liedje. Alleen die hebben we in een nieuw jasje gestoken. En nu met de mensen die ik nu om me heen heb, hoop ik dat we er een groter bereik mee kunnen halen. Dus eigenlijk is hij gewoon in een nieuw jasje gestoken. Ik heb hem opnieuw opgenomen en ja, kijken of dat hij toch meer bekendheid gaat krijgen als toen in 2009.
0: Ja, en waar heb je hem opgenomen, boy?
1: Ik heb hem opgenomen bij Kees Tel.
0: Bij Kees Tel. En de bijbehorende videoclip deze keer?
1: Die hebben we gewoon in Oosterhout opgenomen, waar ik woon. En ja, een goede vriend van me, die is videograaf. De ja, Hitmeister noemt hij zichzelf op Instagram. En die heeft ook de andere clips gemaakt. Kapot of Kampioen, Vier Elke Dag en die van Goeree Overflakke.
0: Oké. Boy, ja. Ik hoop jou de eerste volgende keer bij je volgende release natuurlijk weer te horen hier bij Radio 80. En ik zou zeggen, ja, ik ga even een afkondiging maken en dan sluiten we af met jouw nummer. Vind je dat goed?
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Ik hoop jou de volgende keer weer te spreken, boy. Ik wens je een goed weekend verder.
1: Oké, hetzelfde.
0: Dit was aflevering 316 van Gewoon Hollands rechtstreeks vanuit Radiostudio's uit de Duinenhevelandzee voor deze vrijdag de 22e mei 2026. Ik wil natuurlijk ten eerste alle luisteraars even bedanken voor het luisteren. Ten tweede alle artiesten die vandaag hun nieuw gereleaste nummers te horen kwamen brengen. Ja, mijn hartelijke dank ervoor. Dat waren de volgende artiesten op rij. Ik had alweer aan de lijn over zijn nieuwe single We Gaan Nog Niet Naar Huis. Mijn dank. Kurt Krabbe, samen met Ronnie Tober een nieuwe single opgenomen. Ik had Ronnie Tober aan de telefoon over de zing om niemand zoals jij. Mijn hartelijke dank, Ronnie Tober. Fancy met Habibi bij Radio 80 vanavond. En natuurlijk ook mijn hartelijke dank aan Fancy hiervoor. Ik had Rick Kreten aan de telefoon over zijn nieuwe single Wat Als. En natuurlijk ook mijn dank aan Rick Kreten. Arjan Veneman bij Radio 80 vandaag aan de lijn over de nieuwe single, die laatste. Ook mijn hartelijke dank aan Arjan Veneman. Leon Moorman bij Radio 80 vandaag. Plattelandgelul, dat is zijn nieuw gereleaste single. En natuurlijk mijn dank aan Leo Moman hiervoor. Gerard Pals en Jaman van Engelen hebben een mooie nieuwe single uitgebracht. Een mooie Tika al zei. En natuurlijk ook mijn dank aan Gerard Pals dat jij alles kon vertellen over deze nieuw gereleaste single. Ik had Sophie over de single Bella Italia aan de telefoon vandaag. Ook natuurlijk mijn dank aan Sophie hiervoor. Kelvin Hoors, een hele mooie nieuwe single uitgebracht. Tot de morgen verschijnt. Ook mijn dank aan Kelvin Hoors. Nigel Visser aan de telefoon over de nieuwe single Een Leven als een Prins. Ook mijn dank natuurlijk aan Nigel Visser. Catharines bij Radio 80 vandaag aan de telefoon over de nieuwe single Mijn Paleis, Mijn Trots, Mijn Wagen. En natuurlijk ook mijn dank aan Catharines hiervoor. Ik had Twerna Draat bij Radio 80 aan de lijn over de nieuwe single Midden in de Nacht. Natuurlijk ook mijn dank aan Werner Draat. Ja, dan wil ik alle medewerkers van dit radioprogramma voor deze week even bedanken. Dat waren Dennis van de Kraan van Sport Promotions, Annerieke van de Straat van Annerieke Plugger, Willem de Wie van All For You Events, Nel van Olm van Nel van Olm Artiesten en natuurlijk mijn eigen persoontje Herman van Kampen van Herman van Kampen Artiestenpromotie. Het is een mond vol, zeg. We gaan eruit met de allernieuwste van Boy van der Heijden. Wat een dag, wat een sfeer. Die had ik ook tenslotte nog even aan de telefoon. Tot volgende week bij een nieuwe Gewoon Hollands.

0: Dat geeft je. Het gevoel. Elke vrijdagavond. In Gewoon Hollands.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom.

0: en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Tussen Hemelvaart, 14 mei, en Pinksteren, 24 mei... vinden er een viertal gebedsbijeenkomsten plaats... vanuit de parochie Bron van Levend Water... en de Cornelisparochie als voorbereiding op Pinksteren. Elke avond begint om 7 uur en duurt een goed half uur. De laatste vieringen zijn... donderdag 21 mei in de Willy Broderskerk in Heilo... vrijdag 22 mei in de Jacobuskerk in Akersloot... en tot slot zaterdag 23 mei... de meditatieve Tézé-viering in de Corneliuskerk in Limmen. Leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Zij vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling... De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed... en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd... elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sara gevolgd. Zij leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte... zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden... omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag komt de inspiratie door... de kracht van de Tora, ideeën die je leven veranderen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende en bezinningsvolle week.

0: ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Dijk en Waard blijkt uit een nieuw onderzoek van de Rekenkamer dat de gemeente risico's van extreme regen meestal goed in beeld heeft. De gemeente werkt aan minder wateroverlast en de uitvoering gaat goed. Wel zijn er zorgen. Duurzaam herstel van waterschade kan beter. Ook is de gemeenteraad weinig betrokken. De gemeente kijkt nu naar verbeteringen. Vrijdag is op de kaasmarkt in Alkmaar de Pride Week begonnen. Drag queen Eunice Horney mocht de kaasbel luiden en gaf zo het officieuze startsein. Ook wethouder Lars Ruiter was erbij. Eunice Horney, in het dagelijks leven Leon Borst uit Herugowaard, werkt op de intensive care van het ziekenhuis in Alkmaar. Langs de N242 van Herugowaard naar Alkmaar staat weer een flexflitser. De mobiele flitspaal controleert de komende maanden op snelheid. Op deze plek werden eerder veel boetes uitgedeeld. In 2024 en 2025 ging het per periode steeds om meer dan 5000 overtredingen. De politie hoopt dat automobilisten nu rustiger gaan rijden. Vanaf 1 juni wordt in Egmond aan Zee ruim 3 weken gewerkt aan de Voorstraat en Prins Hendrikstraat. Ondernemers hadden om uitstel gevraagd uit angst voor minder klanten. De gemeente doet dat niet. Volgens Bergen is juni de minst slechte periode. In de zomervakantie is het drukker en voor de werkzaamheden is droog weer nodig.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht zit overal helder.